0: Jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jouw radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 11:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Rechtsstaat FM.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:45 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maximaal vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige, aan zee vrij krachtige westenwind. Maximaal vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Gospel Magazine.
7: Drechtstad FM.
8: Why should the devil have all the good music?
9: Gospel Magazine.
8: Addicted to Jesus. 8-2.

0: where I think feeling lost in the dark is human, right?
1: Ja, je hoorde Lucas Goss samen met Jesse Woodruff en Lost in the Dark. Daarmee openden wij 2 uur gezonde radioactiviteit. Ik zeg een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent hier bij Drechtstad FM. Het eerste uurtje gaan we weer lekker onze nieuwe releases aan je presenteren. En natuurlijk de eerste opener. Die was ook al een nieuwe release. En dus heb je die gelijk al lekker mee kunnen krijgen. Het tweede uur hebben we weer lekker gevuld met een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten nog wat Nederlandstalige momentjes. Dus ook daar gaan we er lekker tegenaan. Zo, en dan gaan we door met Therion. Een tijdje terug bracht zij al een single uit, getiteld You Remain. En ze dacht bij zichzelf, dat kan beter en dat kunnen we beter doen ook voor de radio. Dus heeft ze een radioversion gemaakt. Met andere woorden, You Remain, muziek van, jawel, Therion.

en een zogenaamde rockversie. Voor de rockversie heeft hij samengewerkt met Hoover Conversion. En die ga je dan ook deze keer beluisteren. Hij begint alleen een beetje zachtjes.

Phil J en Good Ain't He. Dat was wat je hoorde. En zo heb je 5 platen gehoord en allemaal verschillende stijlen muziek. En zo hoor je dus dat het wel heel erg saai is in de christelijke muziekwereld. Voor Phil J hoorde je Nova Lee Ray in samenwerking met Hoover Conversion en Very Much the Rock Version. En zoals ik al zei, er is ook een gewone versie en die staat op diezelfde single. Dus gewoon typen Nova Lee Ray met Very Much en dan kom je op de goede plek terecht. Zo, en dan hebben we een dame die ik vorige week al beloofde, of in ieder geval waarvan dat ik vorige week al beloofde, dat we deze week een nieuwe single zouden gaan presenteren. En dat gaan we doen. Deze heet Dancing Through the Rubble. Hier is Lady Electric.

dat waren de voetjes van de vloer. Met die welbekende producer / DJ Hanofsky. En ik heb een kikkertje in mijn keel, want ja, een beetje verkouden. Ik weet niet hoe het met jou is, maar we hebben natuurlijk wel wat kouder weer gekregen. Trouwens, Hanofsky hoorde je met de track Thrive. En hij had er weer een leuke zangeres bij genomen. Alleen weten we daar helaas de naam niet van. Daarvoor hoorde je Alexa Michelle en Dancing Through the Rubble. Echt is het tijd om eens even een single op te zoeken die ik ook heb opgestuurd. Het is namelijk zo dat de zangeres Kate Stanford, daar heb ik al wel eens wat muziek van gedraaid, die vroeg of dat haar radiopromoter mijn e-mailadres mocht hebben. En dat zorgde ervoor dat er toch al wel wat dingetjes voorbij zijn gekomen in mijn mailbox. En er eentje ervan, die vond ik toch wel interessant. Het is een relatief rustige track, maar zeker niet minder mooi daarom. Je hoort Silane en Temperaments.

dat is toch eigenlijk best mooi, hè? En dat krijg je dan zomaar opgestuurd. En terwijl dat we deze zangeres helemaal niet kennen in Nederland.

Een plaat eigenlijk dat gaat over de onzekerheid in dit leven. Je vertrouwt misschien ergens op, maar voor hetzelfde geld hangt het zwaard van Damocles boven je hoofd. Kan het zomaar ineens voorbij zijn of weer veranderd? Je hoorde Caleb Hiles en Damocles. En ik moet eerlijk zeggen dat dit niet een origineel is van hem, maar een cover die hij gemaakt heeft. Daarvoor hoorde je dus nog Silene en Temperament. Die had ik al wel afgekondigd, maar ik wilde het je toch nog eventjes vertellen. Omdat het gewoon een zangeres is die wij nog niet eerder hebben gehoord in dit programma. Tijd geworden voor een andere Caleb, maar dan een Caleb samen met John. Hier is hun nieuwe single. Hij heet Godspeed.

als je op zoek bent naar pittige muziek, dan zit je bij Manifest Geheid goed. Zijn nieuwste single heet One Prayer Away. Daarvoor hoorde je Caleb en John en Godspeed. Is het tijd geworden voor een Nederlandse zangeres. Ze heet Amy Maria, is in Nederland geboren, maar de laatste tijd verkeert ze nogal veel in Amerika. En volgens mij is ze daar ook getrouwd. We gaan dat helemaal uitzoeken. Maar voorlopig draaien we haar nieuwste single. Is een beetje zoeter dan anders, zal ik maar zeggen. Maar toch wel erg mooi. Hier is A Better

Mike TZ samen met Stevie Rizzo en My Lord. Daarvoor hoorde je dus Amy Maria en A Better Day. Waarvan dat ik dus vertelde dat ik denk dat ze eigenlijk getrouwd is in Amerika, want er zit een andere achternaam bij. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die zo niet uit mijn hoofd ken, want ik heb dat van de week wel even gelezen. Maar ja, ik moest ook weer even door met de muziek om te zorgen dat er een prachtige playlist was hier voor Drechtstad FM. Zo, en de volgende formatie die is echt wel serieus hoge ogen aan het gooien in Amerika vooral. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ze het hier ook heel goed zouden doen. Ze heten Lost and Found, ze hebben een nieuwe single uitgebracht op basis van Psalm 27. Deze heet Sound of Freedom.

0: is niet dat ik hier een hele avond naar zou kunnen luisteren. Maar zo eentje tussendoor, dat mag ik toch zeker wel zeer erg waarderen. Je hoorde Haley Elcott en Heartfire. Daarvoor Lost and Found en Sound of Freedom metal subtitel. Eigenlijk Psalm 27, want daar is het op gebaseerd.
1: Gospel Magazine is radioactiviteit.

Road Less Traveled, metal subtitel I Choose Jesus. Je hoort de muziek van Joel L. Barnes. Ik wil iedere keer zeggen Joel L. Barnes, maar dat klopt niet. Je schrijft Joe spatie L en dan spatie Barnes. Zo zoek je deze artiest op. Zo, en dan is het tijd geworden om het eerste uurtje een beetje af te gaan sluiten. Dat betekent dat ik zo de laatste nieuwe release voor je ga draaien. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf van nou, die nieuwe releases gaan snel aan me voorbij. Ik heb een playlist op Spotify. Dat heet Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven. Zie je een kruis met uitzendstralen, dan zit je op de goede playlist. En natuurlijk mag je daar de laatste nieuwe releases terugluisteren. De laatste toegevoegde platen zijn natuurlijk meestal de nieuwe releases. Ook daar hoor je nieuwe releases die de playlist voor de uitzending niet hebben gehaald. Tot aan het nieuws horen we nog muziek van Jordan Blaine samen met Michael Belfast of Halfast. En dat heet Real Thing. Daarna ben ik terug met nog een uur gezonde radio. Activiteit.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maxima vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

zo en zo zijn we aangeland in de tweede uur gezonde radioactiviteit. Met als opener Sam Carey en Sentenced to Life. Mocht je later ingeschakeld zijn, dan van harte welkom. Mocht je nog steeds luisteren, dan ben ik blij dat je er nog steeds bij bent. We hebben zometeen Morgan Stanner in de schijnwerper flashback. Flyfraam Music in de schijnwerper. Marielle Madern in samenwerking met Ralph van Manen komen eventjes een Nederlandstalig moment brengen. En dan hebben we ook nog het woord good losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld. En onze overdrive naar Wij Houden Het Holland wordt geleverd door Christy. Maar eerst deze nog even. Hun laatste single. De formatie Gain hoor je op je radio hier op Drechtstand FM. En deze heet My Victory's Coming.

sfeer van de schijnwerper van vorige week kon je dus nog eventjes beluisteren met de schijnwerper Flashback. Daarin stond Morgan Stanner en Sink or Swim. Uiteraard stond ze vorige week in de schijnwerper met, jawel, 4 tracks of 3 tracks. Zo

leraar worden. En dat heeft hij gedaan. En toen uiteindelijk dacht hij bij zichzelf, laat ik toch voor de hobby maar eens een keer toch weer de studio induiken. En wat hij toen opnam, leverde hem in één keer 100.000 volgers op. Nou, en toen had hij het helemaal begrepen. Hij dacht bij zichzelf, als ik een carrière wil maken in de muziek, moet ik niet gericht zijn op die carrière. Ik moet het gewoon loslaten en het overgeven. En dat heeft hij gedaan. En ondertussen is hij echt een gevierd DJ / producer. En hij werkt samen met verschillende artiesten. Zo ga je hem straks horen met Debbie Velasquez, Kieron en Sydney Alexander. De tracks We Cannot Lose hoor je zometeen. Daarna hoor je His Name. Maar we beginnen met Everything's Alright. In de schijnwerper staat Flyva Music. I've been

in de schijnwerper stond Flava Music. Je hoorde hem samen met Sydney Alexander en His Name. Daarvoor samen met Kieron en We Cannot Lose. En als eerste samen met Debbie Velasquez en Everything's Alright. Zo, en dan weten we dus ook wat een schijnwerper flashback voor volgende week is. Welke van de drie tracks dat ik ga nemen, dat weet ik nog niet. Want ik ben eigenlijk wel een heel erge fan van Sydney Alexander. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje mijn guilty pleasure, om het maar zo te zeggen. Alles wat zij inzingt, dat vind ik persoonlijk dat geweldig klinkt. Is het tijd geworden voor ons Nederlandstalig moment? Het is namelijk zo dat in de jaren 90 scoorde Ralf eigenlijk een hit met Testify to Love. Die hit die werd echt in allerlei talen vertaald, zelfs in het Nederlands. Alleen toen door Gordon samen met zijn LA The Voices, en dat was eigenlijk wel een hele vrije vertaling. Marielle Madern, die dacht eigenlijk, volgens mij was het vorig jaar, van nou, dat kan beter, we gaan een betere vertaling maken. Ralf Vermane vond dat zo leuk dat hij zei van, oh, maar daar ga ik aan meewerken. Dus hij doet ook een beetje de backing vocals, als het ware, bij deze plaat. Je gaat luisteren naar Marielle Madern, dus samen met Ralf Vermane en het Nederlandstalig moment. Deze plaat heet Voor Nu en Voor Altijd.

0: voor nu en voor altijd hoor je van Marielle Madern in samenwerking met Ralf van Manen.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel Magazine.

de eerste uit de schijf van 5 werd geleverd door de Planet Shakers en God is good. Ja, het woord goed, good dus. En goed, dat is de Nederlandse vertaling. Die heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Betekent dat we gewoon wat lekkere plaatjes gaan beluisteren met het woord good erin. Want doe ik dit met een speciale reden? Nee, eigenlijk meestal niet. Gewoon dat er een woord te binnen schiet en dat ik denk van, hé, die gaan we eens loslaten en kijken wat er naar boven komt. Nou, er zijn er soms best wel hele leuke platen. Bijvoorbeeld ook een single die ik vorige week als nieuw presenteerde. Het is van Haley Jones en het heet Why You Gotta Be So Good. Let's go!

dit echt een leuk liedje. Om de dood eenvoudig de reden dat het eigenlijk over het leven gaat. Want soms heb je het simpelweg nodig, hè, om eens eventjes lekker met een paar goede vrienden op pad te zijn. En dan ook nog eens een keer een prachtig uitzicht te hebben. A few good friends and a view. Je hoort de muziek van Hendrix samen met Harrison Bow. Daarvoor Haley Jones en Why You Gotta Be So Good. Ja, dat is dan altijd weer de vraag. Maar in ieder geval gaan we nog even twee platen draaien uit de schijf van 5. Zoals zometeen muziek van Taylor Charmaine. Maar eerst eens hier nog eventjes Katie Ray.

En zo komen we natuurlijk aan het einde van de schijf van 5. Met Taylor Charmaine en Real Good. Afkomstig van haar album God Cares About Heartbreak 2. Ja, dat geloof ik. En daarvoor hoorde je Katie Ray en God I'm Good. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze schijf van 5. Wat betekent dat al onze rubriekjes gedaan zijn. Natuurlijk tot aan onze overdrijf naar Hollands Palet. Of Hollands Palet, wij houden het Holland, zo moet ik dat zeggen. En dat wordt geleverd straks door Christy. En wie we zijn, zo heet die plaat. Zo, en dan gaan we gewoon nog even een paar gezellige losse plaatjes draaien.

I Ordered Geo in samenwerking met Del Mac en KB en Angel Armies. Daarvoor Enoch samen met FR, Rob Galea en Hannah Schaefer en Alive in His Light. Mocht je nou meer willen weten over Gospel Magazine en je kijkt vaak op Facebook, dan kun je mijn naam opzoeken, dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Om niet te vergeten hebben we natuurlijk ook nog een Instagram-pagina, gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. Je kunt daar de volledige programmering zien van dit programma. We plaatsen op het moment niet zo heel veel, omdat we eigenlijk die socials niet zo heel erg belangrijk vinden. Maar je vindt daar wel de relevante informatie over dit programma. Zo, en dan kan ik je ook nog vertellen dat we natuurlijk die playlist hebben op Spotify. Dat heet Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. Zie je ook daar het kruis met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. De laatste toegevoegde plaatsen zijn de meeste nieuwe releases. En daarnaast kun je eventueel, als je dat wilt, nog andere gospels terugluisteren. Zo, en dan onze ene laatste plaat wordt geleverd door Grayley. En deze heet I Believe It. Zometeen is het tijd, helaas, om afscheid te gaan nemen.

voor de muziek van Gray Lee en I Believe It is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Maar je kunt natuurlijk gewoon lekker blijven luisteren hier naar Drechtstad FM. Want zometeen komt onze grote vriend Rob en die gaat lekker presenteren Wij Houden Het Hollands. En dat wordt natuurlijk weer een feest, want hij heeft waarschijnlijk wel weer wat interviews gepland. En dat doet hij eigenlijk wel iedere week. En dat is best bijzonder. Dus zeker een reden om te luisteren. En om dat even te eren, doen wij altijd aan het einde van Gospel Magazine eventjes een, wat wij noemen, een overdrive naar Wij Houden Het Holland. En draaien wij een Nederlandstalige track. In dit geval komt die van Christy en die heet Wie We Zijn. Is een plaat uit 2025. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Volgende week zondagmorgen om 10 uur hoop ik weer bij je te zijn met 2 uur gezonde radioactiviteit. Ik wens je een hele mooie dag.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vier Ambachtstraat in Rotterdam Nieuwe Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de zichtvoorde in Spijkenissen was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenissen en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

jouw regio. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 8 minuten over 12 uur. Het is zondagmiddag en het is 11 oktober vandaag. En dat betekent dat we weer 2 uurtjes zendtijd krijgen op de zenders hier in de regio. En dat doen we natuurlijk via Drechtstad FM, waar we momenteel in de studio zitten. Voor Papendrecht is dat 105 MHz en voor Dordrecht is dat 95,7 MHz. Voor Zwijndrecht zijn we te beluisteren via natuurlijk Atos Radio. Voor Ridderkerk, dat is natuurlijk 105,7. En voor Sliedrecht, Hardingsveld, Griesendam zijn we te beluisteren via de vrienden natuurlijk van Merve Radio. Leuk dat je erbij bent. We hebben de leukste Nederlandstalige artiest in de studio. Gino Graus is bij ons en ook Judy Plezier. En zo dadelijk in de tweede uur komt Robert Leroy bij ons voorbij.

0: een klein beetje oefenen op die naam. Het is Daraimi. De zoon van inderdaad Jamman. Jamman is met Els Bakker op 25 oktober bij ons de gastvrienden.
1: Hallo, ik ben Jan Smit en je luistert naar Wij Houden het Hollands met Rob de Leeuw.
0: Dus 25 oktober komt hij langs met Els Bakker. Gezellig. Leukste Nederlandse artiesten.
2: Waar is

0: Het wordt steeds volkser. Maar ja, daar vraagt de markt ook om. Dus
1: volkspop, hè? Zeggen wij altijd hier in de studio. Tot Gino, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er weer bent, man.
2: Ja, gezellig, hè?
1: Ja, bij elke single maken we wel even een plekje om weer even bij te praten, toch?
2: Nou ja, ik vind het altijd gezellig hier. Dus wordt altijd goed ontvangen. Dus dan kom ik zeker langs. Nou. En we hebben cake, hè? Dus dan ik kom voor de cake.
1: Ja, precies. Ik weet zeker dat er een luisteraar nu ooit het oor zit te smilen. Lammy, natuurlijk.
2: Oh, die maakt
1: ja,
2: de cake?
1: Die maakt de cake.
2: Ah,
1: ja, zeker.
2: Lekker.
1: Ja, maar Mijn Hart Is Geen Hotel, Juri. Je gaat meer het levenslied op, zeg maar.
0: Ja, klopt.
1: Omdat het nu immens populair aan het worden is.
0: Dat. En dan hoef ik niet steeds terug te grijpen naar liedjes van iemand anders.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb ik deze gewoon in mijn eigen set nu zitten ook. Dus dat is top.
1: Ja.
0: Eigen product.
1: Dus, zullen we hem voor het eerst even doen?
0: Nou, ja,
1: niet voor het eerst, maar voor het eerst vandaag natuurlijk. Want we hebben hem al door de week heen heel veel keer gedraaid. Hier is hij. Mijn Hart Is Geen Hotel, Juri Plezier.

0: Wat een heerlijke single. Zo op de zondagmiddag bij Wij Houden het Hollands. En hij is bij ons voor het eerst. En daar ben ik bijzonder blij mee. Jury Plaisier. Ja, Jury, wat dat betreft ben je ook al een aantal jaren aan het vechten, hè, voor jouw carrière, zeg maar.
1: We blijven doorgaan.
0: Ja, zo is het.
1: Nou, absoluut.
0: En de aanhouder wint, hè, zeggen ze.
1: Nou, absoluut. Nee, dan ben ik gewoon blij met wat ik doe, hoor. Mm-hmm. Alleen, een hit zal altijd fijn zijn. Ja. Maar je moet ook kosten wat je hebt, natuurlijk, hè.
0: Zo is het. En
2: ik denk dat dat wel het belangrijkste is ook. Hè? Dat heb ik afgelopen jaren wel geleerd. Dat als artiest zijnde wil je natuurlijk altijd meer en meer. En je wilt echt die hit of whatever. Maar ik merkte de afgelopen periode dus heel erg dat ik op een gegeven moment... het werd een soort automatische piloot of zo. Herken je dat? Dat is gewoon...
0: Ja.
2: Je gaat op het podium staan, je doet je ding en je gaat er weer af. Maar je geniet niet meer van die kleine momenten. Ik had dus heel vaak dat ik bijvoorbeeld dan met mijn muziekcarousel ergens stond te draaien en stond te zingen. En dan, net zoals gisteren toevallig, dan zitten ze de hele avond voetbal te kijken. En dan kijken ze niet naar je om. Maar dan zijn er toch één of twee mensen die komen dan naar je toe. En zeggen, hey Gino, top gedaan jongen. En dat liedje van jou, dat was een heel oud liedje, die jongen vond het helemaal geweldig. Daar zijn die kleine dingen, maar als je dan de hele avond

0: eigenlijk jezelf uit de naad staat te zingen of te werken en er wordt niet echt meegedaan, dan denk jij bij jezelf, ja, heb ik nou wel mijn best gedaan? Maar dat heb je wel. Alleen je moet die kleine dingen moet je proberen eruit te filteren om weer te relativeren.
1: Maar, ik denk ook dat de meeste mensen jullie vak niet als een vak zien, weet je wel? Van ja, hij staat maar een beetje te zingen daar, maar entertainen, dat is echt een vak, hè?
2: Ja, toch? Maar heel veel mensen zien het ook niet als... Dan zeggen ze, wat doe je als beroep? Ik zeg, ben zanger. Ja,
1: ja, precies. Ja,
0: denk je.
2: Ja. Mijn oma toevallig, die is gisteren 100 geworden. Mm-hmm. We hebben een feestje gehad in Ridderkerk, hier om de hoek.
1: Hey.
2: En die zijn nog steeds van ik als Joeri werken. Maar Joeri is nu al 37. Ja, die werkt al 12 jaar als zanger. Maar die kan dat niet begrijpen. Want Joeri heeft niet geleerd. Joeri, nee. Snap je?
0: Nee.
1: Nee, maar dat bedoel ik nou te zeggen, weet je wel. Ja. Het wordt niet als een volwassen vak, maar het is het natuurlijk wel. Want je werkt je eigen uit de naad om de mensen te vermaken, Gino, toch?
0: Dat ook, maar wat mensen dus niet zien en niet weten is dat wij als artiesten ook gewoon op de achtergrond natuurlijk heel veel dingen doen om in de picture te blijven, om boven het maaiveld uit te komen en singles maken, nou, interviews. Want ja, het lijkt gewoon heel gezellig, maar voor ons misschien ook wel gewoon promotie en werk. Nou, ja, zo moet je het misschien niet zien, wel zien, weet ik niet. Maar in principe is dat wel zo. Je gaat wel ergens naartoe om met je vak bezig te zijn.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, er komt meer bij kijken inderdaad.
0: Je komt veel meer bij kijken, ja. Ja,
1: ja, leuk. En ik vind het gewoon perfect dat jullie daarvoor blijven vechten. En vooral voor het Nederlandstalige lied natuurlijk. Want de vijver is wel heel groot geworden, Joeri, toch?
2: Ja, maar dat klopt. Alleen, het is een beetje, ik vergelijk het een beetje met Happy Hardcore in de 90s. Het is zo populair nu. Het is zo'n hype. Ja. Als je nu geen werk hebt, dan klopt er ook iets niet, hoor.
0: Nee, klopt. Dus er is zoveel te doen.
2: Dus bijna geen concurrentie, want iedereen heeft werk.
1: Ja.
2: Dus je bent niet meer jaloers op een ander of wat dan ook. Nee, iedereen heeft gewoon een agenda.
1: Ja. Ja.
2: De meeste, hè. Dan.
0: Het is wel wat gemoedelijker geworden.
2: Ja, klopt. Ja. Dit.
1: Na de corona bedoel je? Want er was een tijd met corona. Dan was het, dan keken ze... Is
0: ik denk dat het wel heeft meegeholpen, denk ik, aan het succes van het Nederlandstalige lied. Uh-huh. Want toen begon eigenlijk ook echt de eerste hits in de top 40 te komen van het volkse Nederlandstalige genre. Omdat de mensen thuis zaten. Mensen gingen natuurlijk veel meer muziek luisteren. Dan ben je ook veel sneller muziek die je al luistert al beu. Dus dan ga je andere dingen zoeken om verbroedering te hebben met elkaar. Dus ik denk dat dat zeker wel mee heeft geholpen.
1: Een soort reset, hè? Leven is een rat race natuurlijk, weet je wel.
0: Ja,
1: toen werden we weer eens even op onze puntjes gezet. En dat is wel eens goed geweest, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Op hete daad, Gino.
0: Ja.
1: Wat heb je op te biechten?
0: Nou, ik heb niks op te biechten. Nee, dit is eigenlijk gewoon een tekst. Ik heb in de studio gezeten een dag met Quincy Wilson. En we hadden de hele dag hebben we dingen gemaakt.
1: Quincy, die komt volgende week. Of die week erop, de 25e volgende maand.
0: Oh ja, hij komt
1: hier naartoe.
0: Oh, leuk. Ja. En we hebben de hele dag in de studio gezeten. En we hebben 3 demo's gemaakt. En we hebben alle 3 ook weer weggeflikkerd. Want het was echt 10 keer niks. Want het zat er gewoon niet in. En op een gegeven moment, wat wij eigenlijk altijd een beetje doen, is we kijken naar een ander liedje. Daar pakken we een akkoordenschema of een gevoel van. En daar gaan we omheen bouwen. Dan gaan we een nieuwe melodie maken en dat soort dingen. En toen hadden we op een gegeven moment, zei ik van ja, maar we moeten wel een beetje in de vrolijke sferen blijven. Dus toen hebben we een liedje gepakt. En toen in één keer, toen begon bij mij in mijn hoofd, oh, oh, oh, hey, oh, oh, oh, hey, oh. En nou, toen is dat eigenlijk een beetje gaan lopen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk hebben we daar een heel klein stukje tekst als het idee op geschreven. Maar nog niet echt uitgekomen in wat het moest zijn. Mm-hmm. En toen zijn we een paar weken later, toen was toevallig Jeroen van Zelst bij Quincy in de studio. En toen vroeg hij van ja, dit ben ik voor Gino aan het maken. Heb jij misschien nog leuke ideeën? Dus toen is hij er een andere dag weer bij komen zitten. En toen hebben we eigenlijk met z'n drieën hebben we hete daad geschreven. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk gewoon over dat ik op date ga met een vrouw die eigenlijk nog een man thuis heeft zitten. Dus we hebben dat in de clip ook een beetje zo proberen te verwerken. Dat wel leuk is. Hang ik op een gegeven moment aan het balkon zo. En dan flikker ik naar beneden. Ja, dat is altijd wel een beetje ludieke dingen erin.
1: Dit zijn de leuke dingen. Nou, ook beslist de videoclip dus gaan bekijken. Ja. Gino, toch?
0: Jazeker.
1: Ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik beloof dat ik hem zo even op ga zetten. En,
0: slecht voorbereid.
1: Ja, maar dat komt goed.
0: Nee, grapje, jongen, grapje.
1: Op eten daad, hier is die Gino Kraus.

0: Ja, is het nou zo, Gino, dat je elke keer weer blijft zoeken naar iets anders? Is dat niet moeilijk? Ja, onuitputtelijk, lijkt mij.
1: Hij staat niet aan.
0: Ja, nu wel.
1: Sorry, wat zei je?
0: Nou, dat je elke keer weer jezelf moet gaan verrassen. Nieuwe liedjes maken is best wel moeilijk, denk ik.
1: Ja, nou ja, tuurlijk. Het is, kijk, weet je, elk akkoordenschema en melodielijntje of dit is allemaal al een keer gebruikt. En zeker in het volkse genre. En dat is ook natuurlijk waarom heel veel artiesten wel eens coveren. Dat heb ik zelf natuurlijk ook jarenlang gedaan. Mm-hmm. Of liedjes uit het buitenland pakken en dat we daar weer vertaling op maken.
0: Maar ik weet zeker dat Yuri dat ook doet. Dat hij een setje, als jij een setje doet, Yuri, heb jij ook covers ertussen zitten.
2: Ja, tuurlijk, absoluut.
1: Ja, maar dat is ook wel... je komt ook om een feestje te maken.
0: Kijk, dat is.
1: Ja. Ik zing wel zeg maar meer eigen nummers dan covers, want anders dan, ja.
2: Ja, dat vind ik nog wel lastig. Ik doe gewoon 3 liedjes van mezelf. Ik weet zeker van, nou, die zijn herkenbaar voor de mensen. Maar daarin doe ik wel omheen fietsen met medleys daaromheen. Ja. Maar ik kom wat aanvullender af. Dus
0: maar laatst
2: ik ben er wel gewend om.
0: Laatst zag ja, snap echt ik wel. Een A-artiest, ik zal zijn naam niet noemen, maar die deed 1 liedje van zichzelf en de rest covers.
2: Oké.
0: Denk, hoe dan?
1: Ja, die ken ik ook wel een aantal. Maar dat is misschien toch de onzekerheid van de artiest zelf.
2: Ja, dat is ook mijn onzekerheid ook, hoor. Dat er vanaf uit te komen. Ja. Daar ben ik echt onzeker over mijn eigen product.
0: Ja, maar jij bent best wel integer als ik je zo meemaak nu, toch?
2: Ja, op het podium niet, hoor.
0: Gaat er dan een knop op?
2: Ja, absoluut. Ja, mijn vriendin is ook altijd... Jij bent zo'n andere gast op het podium, hè. Maar ik ben door de weekse leven ben ik heel rustig, inderdaad, joh.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, echt. Ik ben ook echt de kluizenaar.
0: Leuk. Leuk om dat allemaal mee te maken natuurlijk. Bij Wij Houden het Hollands. We praten zo verder, maar eerst even de laatste hit van Helemaal Hollands.
3: Wij Houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige

0: nummer deze van Helemaal Hollands en de Titanic. Zo heet die natuurlijk. We gaan even weer naar jou, Yuri. Al een aantal jaren bezig. Een goed gevestigde naam, dat heb je wel natuurlijk. En dat is ook wel moeilijk om neer te zetten, denk ik, in deze wereld, toch?
1: Ja, klopt. Maar ik ben natuurlijk aanvullend begonnen, wat ik al zei, in Bollejan. Mm-hmm. En daar leefde ik heel veel.
0: Wie is nou niet in Bollejan begonnen?
1: Ja, daar is het.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus, hoe kom je daar terecht dan? Gino, jij bent er ook wel eens
2: begonnen. Ik heb één of twee keer gezongen. Maar mm-hmm. Ik zit niet zo in het Amsterdamse circuit eigenlijk.
0: Nee.
2: Dus denk ik toch Brabantse
1: dingen. Ik ook niet meer, hoor.
2: Nee. Ik heb natuurlijk wel eens gezongen of
0: jongens,
2: zo.
0: Jongens, maar... is dat een echt circuit, dat Brabantse?
2: Ja.
0: Of dat Amsterdamse?
2: Ja, zeker. Ja, dat is heel moeilijk tussen te komen.
1: En ze betalen niet.
2: Nee, niet veel.
1: Nee, nee, het is dus gewoon.
2: Het is wel voor je naam natuurlijk wel heel goed.
1: Want daar heb ik het ook voor gedaan.
2: Ja, heel veel dingen natuurlijk. Maar nee, ik heb dat eigenlijk nooit niet echt gedaan, denk ik. Nee,
1: ik heb één keer meegedaan met de talenten Jaffa Jantje verjaardag. En toen werd Yves Berends eerste en ik tweede. Ja, nou, en de rest is geschiedenis natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zit hier nog. En Yves die zit op Ibiza waarschijnlijk nu met zijn handen in de lucht.
0: Hallo, tweede. Ik vind dat...
1: Nee, absoluut blij mee.
2: Ja, hey, absoluut. Maar luister, Yuri, er zijn heel veel artiesten die aan die programma's mee hebben gedaan. Die tweede zijn geworden die het misschien soms nog wel verder hebben geschopt.
0: Gerard Joling.
1: Dat klopt.
2: Als nummer één, hè? Dat is
1: nee, de... maar ik heb het echt voor mijn naam gedaan, Amsterdam. Ja. En toen ben ik ook weer... nu is mijn werkgebied eigenlijk puur Brabant.
2: Ja.
0: Ja, bizar, hè? Toch? Ja.
2: Maar dat is de laatste jaren ook wel echt veel meer, hoor. Want ik denk dat Brabant sowieso... Er zijn ook heel veel artiesten die juist echt bijna alleen maar in Brabant zitten. Kijk, Monique Smit bijvoorbeeld, die komt bijna... Die kent beter in Brabant gaan wonen.
0: Mm-hmm.
2: Die zit daar zo vaak. Dus het is wel meer in Brabant te doen tegenwoordig.
0: Vandaar dat jij een B&B hebt gehouden natuurlijk, hè, toch?
2: B&B? Nee. Nee, mijn appartement is geen B&B. Nee, nieuwe meubels, hè? Daar blijft iedereen vanaf.
0: Ja, dat is... Jury, we gaan een plaatje van jou draaien. Goede tijden, slechte tijden. Ik denk dat we allemaal een rugzakje hebben. En dat we allemaal ons wel daarin kunnen vinden, toch?
2: Daar zouden ze een soap van moeten maken.
0: Nou, ja. Inderdaad. Ja, is het daar ook op gebaseerd?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Dus vertel even kort waar het over gaat.
1: Nou, ik was onderweg naar de studio. Mm-hmm. En ik had een van mijn beste vrienden aan de telefoon. En die zat thuis echt even in de shit. Als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. En Bram Koopmans, schrijf ik altijd liedjes mee. Ik zei, en die kent hem ook persoonlijk. Want wij zijn ook, wij hebben eigenlijk een echte vriendengroep met elkaar. Ik zei, joh, heb je het gehoord? Hij zei, ja, dat is echt... En toen zijn we gaan schrijven eigenlijk op hem. En zo is het gekomen.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Dat,
0: ja, het is gewoon...
1: Echt uit het leven gegrepen bij ons natuurlijk.
0: En dat is het levenslied, vrienden.

0: Ooit ontdekt door natuurlijk Tino Martin. Deze Jesse Prins. Volgende week is hij bij ons. Dit is zijn nieuwe single deze week. Regeltje tip. En dat is nooit meer weg. We gaan even weer terug naar jou, Gino.
1: Ja.
0: Jij zei het er net van, meestal begin ik met de favoriete kroeg. Maar dat is, dat is een inkoppertje natuurlijk als je op een van die feestjes voor jou moet optreden, toch?
1: Ik moet zeggen, hij wordt wel overal meegezongen. En als Ras echte Brabander is het wel op mijn lijf geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel... ik heb het ook met die videoclip toen hebben we zoveel schrik gehad. We hebben in zes verschillende steden in Nederland zijn we 2 dagen lang zijn we op stap geweest. Echt, jongen, ik was wel zo naar de kloten na die avonden. Maar wel echt leuk.
0: Voor mij was Daan erbij.
1: Ja, Daan was één avond. Mijn beste vriend is mee vandaag. En die heeft het busje gereden de eerste avond naar Breda, Amsterdam en Rotterdam. Ja, dat was gekhuis, hoor. Kan ik jou vertellen, ja.
0: Toch leuk, man. En je zei toch tegen mij van, ik had er iets meer van verwacht.
1: Ja.
0: Soms is dat, je kan niet altijd 6 gooien natuurlijk.
1: Nee,
0: snap je?
1: Ja, het is niet dat het heel slecht heeft gedaan. Maar als ik het bijvoorbeeld ga vergelijken met Geen Rem bijvoorbeeld. Die is begin 2025 uitgekomen. Die heeft inmiddels over 1 miljoen streams. Maar daar heb ik qua marketingplan eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Mm-hmm. En die is wel veel harder gegaan in het begin dan Favoriete Kroeg nu met wel een marketingplan. Dus je kan er niks van zeggen. Het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat het ook een beetje komt omdat het natuurlijk 2 fantastische platen nummer 1 is zijn geworden. Dus dan vallen eigenlijk alle goede platen die er dan dus ook zijn, die vallen weg. Er waren dit jaar echt heel veel goede platen in de zomer. Pak eventjes de taps eruit, die gewoon nou de badkamerkraan. Tinto de Verano nou. Maar dat zijn allemaal liedjes. Dat heeft echt hitpotentie. Maar die liggen dan toch een beetje lager. Omdat er nu 2 liedjes zijn die natuurlijk super hard gaan. Dus die sneeuwen alles onder. En dat is niet erg. Maar ik denk dat dat zeker wel een reden is. Ja, dat het daardoor wat minder hard groeit dan anders. Maar dat kan nog, hè. Want ik bedoel, Terug in de Tijd is ook een jaar geduurd voordat dat een hit werd. Dus.
0: Maar jij bent zo fanatiek en zo ermee bezig. Ik heb het tegen Sven ook gezegd van... Eens, dan komt jouw tijd. Dan is hij er. En dan is voor jou ook de hitte.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat weet je nooit.
0: Zeker.
1: Natuurlijk.
0: Jij bent zo'n bijter. Dat gaat gewoon gebeuren, Gino.
1: Ja.
0: Favoriete kroeg. We gaan hem doen. Hier is die.
1: Lekker!

wij zijn je favoriete groep tot vanmiddag 2 uur. Dat was die natuurlijk, onze vriend Gino Graus en zijn leuke nummer Favoriete Kroeg. Volgende week is er bij ons Jeroen van Zijls.

0: helemaal geen probleem, Gino. Je kan gewoon, net zoals dit nummer, My Little Lady. Marco Kanters, Peter Smulders vroeger. Die man is een heel grote man. Ooit nog wel eens een begin bij mij in de studio geweest bij Kermis FM. En het kan gewoon weer. Weet je wat het is? Ook met een cover, ook voor jou, Jori. Je bent een aantal generaties verder, hè? Zo'n nummer is misschien 20, 30 jaar geleden uitgebracht. We hebben nu een hele nieuwe generatie. En
1: ik zag dat bij Dolores wel.
0: Precies.
1: De oudere garde kennen natuurlijk Rita Hoving. Want Rita komt uit 77 uit mijn hoofd.
0: Ja, zoiets.
1: En dat was toen was natuurlijk het was niet echt de grootste hit. Maar het was wel een heel goed liedje.
0: Ja,
1: en
0: laat me alleen die ook nog later gedaan, toch?
1: En uiteindelijk de nieuwe generatie leerde dat liedje kennen. Maar ook omdat de oudere garde dat kon. Dus die kende dat mee. Oké, dat ja. Dus zo werkt dat een beetje. Dus het heeft wel. Het werkt wel. Alleen ik vind wel. We hebben wel echt het tijdperk, zeg maar, kofferen hebben we nou wel een beetje gehad, denk ik.
0: Denk
1: tenminste,
0: je?
1: Nou.
0: Maar ik denk
1: zo sporadisch komt natuurlijk wel waar. Maar er was een tijd, dan kwam iedereen met een koffer.
0: Ja, precies. Ja.
1: Daar vond ik op een gegeven moment ook wel weer van.
2: Ja, dat was ook van de apres-ski-periode natuurlijk en zo, hè?
1: Ja.
2: Met alles in een ander jasje gegoten.
1: Ja. Ja. Maar dat is wel heel snel als je nou merkt dat er iets. Ik zeg even, Zoele Zomernacht is natuurlijk een beetje Griekse tint. Ja. En nou komen de volgende platen ook wel allemaal Griekse tint in, natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Want
1: iedereen denkt, hé, dat is de key, hè?
0: Dat werkt.
2: Maar vroeger had je ook niet zoveel schrijfsessies. Nu heb je echt writers camps en dat soort dingen. Vroeger ook helemaal niet.
1: Ik ga er dinsdag toevallig eentje doen, een writers camp. Ja, dat is ook heel leuk. Nooit gedaan, dus ben benieuwd.
0: Zit Quincy er ook bij? Of,
1: Nee, die zit daar niet bij.
0: Okay,
1: nee. Maar het is niet voor mij, hoor. Het is gewoon een algemeen. Ik ga wel zingen en dat soort dingen. Misschien zit er wel een liedje bij wat ik van zeg, die ga ik zelf uitbrengen.
0: Precies,
1: maar,
0: ja.
1: Je weet nooit waar het schip strandt.
0: Gino, ik vond het weer leuk dat je er was. En je hebt nog heel veel leuke dingen in het vooruitzicht, denk ik, hè?
1: Deze single is natuurlijk uit. Afgelopen vrijdag is Sinterklaas single uitgekomen.
0: Leuk, man.
1: Van de Kids Carousel. Dat is nog een nevenactiviteit die ik erbij doe voor kinderen.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar die gaan we zeker meedraaien.
1: Ja. Ik moet zeggen, ik heb hem ook niet geplucht nog niet. Dus dat moet allemaal nog.
0: Nou, stuur hem maar op.
1: Ik zal hem wel opsturen. En daar hebben we ook een leuke clip van online staan nu momenteel. Dus dan gaan we daar in de novembermaand gaan we daarmee op pad. Gewoon lekker.
0: Je blijft lekker doorhobbelen, toch?
1: Lekker doorhobbelen, ja.
0: Ja, dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan. En,
0: tot de volgende week. Jori, ik vond het bijzonder leuk dat je een keer de tijd hebt genomen om bij ons te gast te zijn.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en mijn hart is geen hotel. Ik zeg gewoon zo door blijven gaan als je nu gaat.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Ik denk dat wel de formule voor jou is.
2: 6 november komt er nu alweer, dus.
1: Oh, hey, dat is rap. Ja.
0: Die hou van gas geven, Gino.
2: Ja, nu gaan we door. Nee, ik wil wel naar de 4-5 platen per jaar toe. Ja.
0: Ja. Zo, nou, dus sommigen zeggen 3 platen, weet je wel. Maar 4-5, dat
2: ja,
0: is...
2: Ja, daarom. Dat is toch lekker.
0: Ja, zo is het. En pak het leven, hè. Dus geniet van elke dag, jongens.
2: Zo is het.
0: Dankjewel, jongens. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende!

House en Yuri Plezier. En dit was Mijn Hart is Geen Hotel. We gaan even pauzeren, vrienden. Even een bak koffie met een plakje cake erbij. En volgende uur zijn we terug met nog een uurtje Wij Houden het Hollands. Maar dan met Robert Leroy bij ons in de studio. Wat mij betreft even lekker pauzeren. Even de benen strekken. En tot zo.

0: van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de Zichtvoorde in Spijkenissen was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenissen en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

12 oktober. Natuurlijk via de omroepen hier in de regio. Drechtstad FM, Merve Radio, RTV Ridderkerk en ook Avos Radio. En via DAP natuurlijk bijna in heel Zuid-Holland te beluisteren. Leuke eerste uurtje hebben we gehad met Gino Graus en ook nog met Judy Plezier. En het tweede uur, ja, hij is er, onze grote vriend. Al jaren komt hij bij ons zijn plaatjes natuurlijk promoten. En altijd gezellig als hij er is, Robert Leroy.

0: Ik zou lekker powerful, hè? Deze Jordi van der Boer. Leuke gast ook.
1: Het is de hele nacht.
0: Een paar weken geleden was hij bij ons natuurlijk in de studio. En hij was er vorige week nog. Altijd leuk als die Nederlandstalige artiesten langskomen. We hebben het over Wesley Ponsen. Hier is hij met zijn laatste nieuwe.

0: het levenslied. Je hoort het natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Wesley Ponsen was dat en laat me niet alleen. Hij is er weer, jongens. En ik ben altijd trots als hij er is. Deze zanger van het Nederlandstalige lied. Al jaren volg ik hem. Vanaf de jaren 90 draai ik hem al in mijn radioprogramma's. Hij is bij ons, Robert Leroy.
1: Goedemorgen. Het heeft goedemiddag. Is het
0: ja, ja, ja. Dat is nog wel eens bij de artiesten dat goedemorgen, goedemiddag is natuurlijk,
1: ja, ik
0: toch?
1: Ik zal je vertellen, ik was vannacht was ik om, wat was het, 15:15 thuis. Ik stond gisteravond stond ik in Antwerpen. Dus dan hakken de
0: liever uren gelijk door kunnen komen, toch?
1: Ja, ik had dat vertwijfelen. Ik denk, zal ik je bellen om bij te slapen? Maar je pakt er niet op. Ik denk, nee, daar rijdt wel door. Hey, als eerste wil ik wel even al mijn vrienden de groeten doen van het bevertje uit Dordrecht.
0: Hey, leuk man.
1: Ja, ja, die moet ik even. Die zitten nu allemaal te luisteren. Het hele team. Ze hebben alles neergelegd, het werk.
0: En, dat dus klopt, want ik werd laatst geappt en toen zat je bij de klant De Meulen.
1: Ja, ja. Ja, dat is dezelfde eigenaar. Ja, Kenneth en Lindsay en ze luisteren. En ik moet ze even goed doen. En ga ik even een bakje koffie drinken. Dus ja. 3 minuten hier vandaan.
0: Nou, het volgende bakje dat is voor ons ook gratis natuurlijk. Hè? Want we hebben een mooie reclame gemaakt, toch?
1: Ja, daarom. Stuur maar een tikkie. Komt goed.
0: Robert Leroy, welkom. Ja, leuk dat je er bent, man.
1: En, ja,
0: ik ben zo blij dat je nog

0: superleuke reacties. En ik zeg altijd maar zo, je doet de dingen juist omdat je het leuk vindt. En dat is dit.
1: Ja, dat is het leven toch? We moeten alles eruit halen wat erin zit. En,
0: ja,
1: en
0: nou, daar ben ik absoluut wel... of ik er wat uithaal, ja.
1: Het gaat gewoon goed met je?
0: Ja, ik ga heel goed. Ik heb het heel druk op dit moment. Mijn kinderen gaan enorm goed. En dat vind ik eigenlijk het meest belangrijke nog. Ja. Maar voor de rest ben ik heerlijk aan het werk. En heb ik lieve vrienden om me heen. En geniet ik gewoon van elke dag. En zoals die dag vandaag weer het zonnetje schijnt. Dus nee joh, ik mag echt niet klagen. Ik zit nu ruim over de 35 jaar al in het vak. En elke keer verbaast het me weer hoe mijn agenda gewoon elk jaar eruit ziet. Dus ja, daar ben ik echt heel trots op.
1: Dan ben je toch een gezegend mens, Robert, wat dat betreft, toch?
0: Ja, kijk, ik weet je wat het is. En dat zeg ik tegen iedereen. Het heeft ook een beetje te maken hoe je zelf in het leven staat.
1: Denk
0: en hoe je met de mensen omgaat, weet je wel. En dan kom je weer op het stukje, het wordt je zo gegund. En als mensen je dingen gaan gunnen, dan komt het in een combinatie met geluk. En als geluk je mee zit, dan komt succes vanzelf.
1: Ja. Wat me opvalt bij jou, dat je al die pareltjes gewoon weer zo af en toe opnieuw uitbrengt. Dat is mooi natuurlijk. Ik had het met de jongens in het vorige uur erover van... ja, we zijn 2-3 generaties verder. Het kan gewoon weer. No shame, toch?
0: Ja, kijk. Ik vind het wel heel moeilijk soms om, en ik ben altijd wel heel erg eerlijk. En zeker in mijn vak en wat moet je altijd met liefde toegenomen. Maar als ik toen de tijd de tools had die wij nu hebben om je muziek te promoten, had ik misschien wel 10 gouden platen aan de muur gehad. Ik heb er nu op dit moment geen één. En daar maak ik me ook geen zorgen om. Maar het is wel zo dat mijn liedjes, maar ook van andere collega's. Hè, dan praat ik over Mick Harre, ik praat over Quincy, ik praat over Peter Beens, ik praat over heel veel artiesten. Die wij zijn een beetje de grondleggers geweest van de Nederlandstalige muziek. Alleen
1: buiten kijf.
0: Was dat toen gewoon taboe. Dan moeten we gewoon nu heel eerlijk zijn. En nu heeft Nederland gewoon gelukkig het Nederlands repertoire omarmd. En draait iedereen nu gewoon met volle teugen het Nederlandse lied.
1: Dat maakt je toch trots?
0: Ja, daar ben ik apen trots op. Dus dat heeft mij wel toen denken gezet. Van joh, waarom waren die liedjes toen de tijd al zo goed? Ja, en waarom zou het dan nu niet werken? Mm-hmm. En mijn spiegel is altijd dat zijn mijn kinderen. En die bellen mij s'nachts, zelfs vannacht nog belde die mij uit mijn bed. Dat ik gewoon volop nog gedraaid word in alle horeca etablissementen van Nederland. Ja. Met liedjes als Geef er nog maar schuld, doe niet zo stom. Ja, dan is het met zo'n liedje toch iets aan de hand.
1: Zijn evergreens.
0: Evergreens, dus waarom zou je het niet proberen?
1: We gaan hem draaien, de nieuwe.
0: Ja,
1: de 2.0 versie. Hier is hij, Robert Leroy. Doe niet zo stom.

0: praten even verder met Robert Leroy. Hij is bij ons lekker te gast. En dan moeten we even. Dan moeten we alles uithalen wat erin zit, natuurlijk, Robert, toch?
1: Nou ja, eerlijk gezegd. Ik zit even naar het scherm te kijken voor mij. Zo, ja. En dan denk ik, nou, hier hebben we toch ook wel de grote bekende Nederlanders inmiddels de revue gepasseerd. Ik zie André van Duin.
0: Ja, maar dat was niet echt. Die waren we tegengekomen op Buma NL.
1: Oh.
0: Dus inderdaad, de Nederlandse artiesten, veel zijn er al geweest, maar nog niet, lang niet allemaal.
1: Ja, maar wie zouden jullie dan nog wel op deze stoel willen hebben? Even het interview overnemend.
0: Ja, ik denk Gerard Joling.
1: Ja, maar dat kunnen we toch regelen, joh.
0: Dat zijn de artiesten, weet je wel.
1: Ja, we kunnen even kijken. Even kijken of we een keer... We gaan het gewoon doen, joh.
0: Kijk.
1: We gaan hier even feesten. Ja, ik weet niet. Gerard ligt natuurlijk heel vaak hier tot laat slapen.
0: Ja, nou, het is nou 1:30, hè. Dus wat dat betreft moet het lukken.
1: We hebben kans, maar het zal zomaar kunnen zijn dat hij het niet doet.
0: Nee.
1: Maar dan pakt hij gewoon niet op, zegt hij, ja, zoek het maar uit. Nee, die pakt niet op.
0: We blijven het even proberen.
1: Nee, we gaan even een filmpje maken, zo.
0: Oh, leuk. Ja, leuk.
1: En die sturen we gewoon naar hem toe. Geertje, luister, we zitten hier bij Behouden het Hollands in Papendrecht. Dat is jou natuurlijk buiten de regio. Maar die willen jou gewoon graag een keer in de interview hebben.
0: Hoi, Gerard.
1: En ik had je net al geprobeerd te facetimen. We zijn nu live. We zaten te denken, zou je het niet leuk vinden om een keer bij mijn grote vriend in het programma te willen? Nou ja, kijken of ze reactie, jongens.
0: Hartstikke leuk. Robert, we gaan terug naar jou. Tino Martin, een maatje van je natuurlijk. En ik zeg altijd van, jammer dat hij nooit echt is uitgebracht, zeg me. Want ja, daar kreeg ik echt kippenvel van toen ik die voor het eerst hoorde.
1: Ja, dus ja, dat is echt...
0: Het is ook een lekker oud nummer van jou natuurlijk, hè?
1: Ja, het is een liedje wat geschreven is door John de Burgemeester, Johnny Lemaire. Dat heb ik al meerdere keren verteld. En dit liedje doet het gewoon prachtig. Het is waar dan ook. Dat zeg ik. Gisteren stond ik op een bruiloft in Antwerpen, Marcas bruiloft. En zelfs dat bruidspaar zong zeg me mee.
0: Mm-hmm. Nou, dat zegt toch wel wat?
1: Ja, toch? Het is toch uniek? Dus ja, het is gewoon een prachtig liedje. En ik merk gewoon dat het liedje het enorm, enorm goed doet in het land.
0: Kom maar uit Italiaans volgens mij, hè?
1: Nee, het is een oud liedje van André Bocelli. Siempre, siempre, ja. Siempre. En daar is gewoon die tekst op gemaakt door John de Burgemeester. Mm-hmm. En dat is dit resultaat, hoor.
0: Ik ben eerlijk, ik heb hem van onze vrienden gehoord, Paul de Leeuw en Jan Smit.
1: Ja, ja.
0: Maar, nee, het komt echt niet in de buurt.
1: Het is totaal natuurlijk iets anders. Want ze hebben natuurlijk, ze hebben hem in het Spaans, zowel Nederlandstalig, een beetje in een mix gebracht. Ik moet eerlijk zeggen, de interpretatie van Paul vond ik wel heel mooi. Zijn timing vond ik geweldig. Hij legde het echt heel anders neer als dat ik het zing natuurlijk. Of Tino. En sowieso heb ik iets met Paul de Leeuw qua zang. Het heeft niet gedaan, denk ik, wat ze hadden gehoopt of verwacht. En ik had het ook gegund, hoor. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Want voor mij was het ook alleen maar lekker. Want ik merkte ook dat de streams van mij door middel van hun uiteindelijk ook doorpakten.
0: Je ligt gewoon lekker mee.
1: Ja, daarom.
0: Heel mooi. Luister even als je dit nummer hoort. Als je de eerste tonen van dit nummer hoort, dan zeg je, oh ja.
1: Ik heb een bericht van Gera terug. Okay, ga ik zo voorlezen.
0: Leuk. Tino Martin en Robert Leroy.

0: repertoire van weinig plaatjes stil. Maar dit is er een van Robert Leroy tezamen met Tino Martin.
1: Ja, weet je, dit plaatje brengt... Je moet er gewoon in gaan hangen, vind ik.
0: Weet
1: je, als je zo'n liedje, en dan zet je op je koptelefoon of je gaat morgen vliegen of whatever. En dan moet je echt gewoon dit liedje, dat komt gewoon bij je binnen. Mm-hmm. Ja, het is een prachtig, prachtig mooi liedje. Even overigens, ik kreeg net toch even een heel lief bericht. Want ik moet eerlijk zeggen, Geertje is altijd wel iemand die je meteen reageert.
0: Maar je had gelijk, hij lag toch op bed, toch?
1: Ja, het lijkt op. Maar die heb je natuurlijk ook gisteren geweest. Maar ja, Gerard zegt, ik lig nu nog op mijn nest, vriend. Haha, ja hoor, het lijkt me erg leuk. Zeker als ze creditcard van staal steunen. Groetjes aan de mannen. Dikke kus, Geertje.
0: Ik zal even uitleggen wat de creditcard van staal is. Dat is een nieuwe single, hè? Dat is,
1: ja, die moeten we wel even draaien natuurlijk. Ja, kan dat
0: nou? Nou ja, Spotify, die staat er open natuurlijk. We gaan
1: maken we natuurlijk even een film even. En dan
0: sturen we hem even terug. We praten zo lekker verder met natuurlijk Robert Leroy. Hij is bij ons. En hij is weer aardig stoppen en doen. 2.0 versie. We draaien hem straks nog een keer. Maar we draaien nog zoveel mooie nummers van deze zanger. Maar eerst even Justin de Wild.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: Robert, we hadden het over genieten van het leven. Nou, Stef Eckel die zong erover, maar ja, jij doet het ook, zeg je net buiten de uitzending. Het is wel belangrijk dat we dat doen, want we zijn er maar zo kort op deze aarde.
1: Ja, jongens, het leven is echt heel mooi. Hè? Het leven is echt mooi. En dus er is geen reden om niet te genieten. Want je kan van alles genieten. Van het kleine, van het grote. Mm-hmm. En ik vind het heerlijk om gewoon met mijn vrienden gewoon de dingen te delen. En ik kan gek worden als ik met een glaasje port met een kaasplankie. Ja, jongens, zet mij gewoon alsjeblieft neer. Ik bedoel, ik vind deze maanden vind ik ook heel lekker, want de stampot die komt weer.
0: Ja, absoluut.
1: En dan vind ik het heerlijk, gewoon lekker, jongens, spruitjes
0: draadjesvlees erbij,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, ik ben echt een levensgenieter. En ik ben gelukkig. En ik mag me ook dadelijk weer gelukkig prijzen. Dan ga ik lekker weer met vrienden, met Nanny en Mayo, gaan we lekker naar Los Angeles toe. En dan ga ik gewoon 3 weken, haal ik alles eruit. En mijn zoon die komt, mijn dochter komt. Ik moet 12 november moet ik optreden in New York voor de hele Nederlandse club daar. Daar heb je Club NL. En daar sta ik gewoon op Broadway. Tussen, ik denk wel, zo'n 100 Nederlanders die daar wonen, leven of verblijven. Ja. En dan moet ik zingen. Ja, jongens.
0: Wat wil je nog meer in het leven?
1: Wees nou toch eens eerlijk. Maar dan heb ik toch een prachtig mooi leven, weet je wel.
0: Dus, absoluut. En dan doe je al die oude klassiekers ook weer gewoon?
1: Ja, sowieso. Geef er nog maar de schuld. En doe niet zo stom. Laat met me gaan. Zeg me. Nou, ze komen echt allemaal voorbij. Maar ook natuurlijk lekker een moppie van Yves. Mm-hmm. En Guido van der Graaf. Ja, dat soort dingen pak ik ook even mee. Weet je, ik voel me nergens te goed voor, jongens. Het moment dat je dat gaat doen, dan moet je eens in de spiegel kijken.
0: Ja, ik ben even het archief gedoken voor jou, Robert.
1: Wordt niet over mijn relaties over?
0: Nee. Ik denk, hij noemt hem wel op. Maar ik heb een andere gevonden die ik toen ook heel veel draaide. Ik droom alleen nog maar van jou.
1: Ja, dat was eigenlijk eerlijk mijn allereerste doorbraak landelijk.
0: Dus we gaan hem gewoon doen.
1: Maar wie weet komt hij ook nog eens een keer
0: uit. Ja, nou, ik hoop erop. Nou. Hier is hij.

0: Ja, gezellig dat hij er is. En echt serieus.
1: Er waren nog eens hits in de jaren 90, nou, jongens, wat jullie nu draaien.
0: Zeg. Nou, inderdaad.
1: Ik denk dat de luistercijfers nu ook wel in één keer omhoog gaan.
0: En was dat nog op vinyl, Robert? Of was dat al... Volgens mij was het al cd, hè? Toch? Ja, jaren 90, eind jaren 80.
1: Nee. Oh ja, cd, excuus. Ja,
0: voor mijn NN. Dus.
1: Ja, nee, ik heb nooit een langspeelplaat uitgebracht of zo.
0: Jammer.
1: Oh. Ja, en, ja. Als alles toch weer terugkomt.
0: Ja, ik kreeg net een leuk appje van Vincent dat hij meeluistert. En die zei van, doe Leroy de groeten.
1: Mijn collega Vincent.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik toevallig heb ik nou, ik denk... Ja, dus ik roep altijd drie, vier weken geleden heb ik met hem gestaan. Mm-hmm. Ook een privéfeest. En ik moet je eerlijk zeggen...
0: Je was onder de indruk van hem, hè?
1: Ja. Want hij deed een medley van Rob de Nijs. En toen deed hij dat liedje Een Foto van Vroeger. En daar pakte hij mij zo mee. Wat luistert hij? Wat zei hij? Wat zeg je nou? Maar hij luistert nu? Zeg je?
0: Ja, hij luistert er mee. Oh. Ja, hij is onderweg, denk ik, misschien.
1: Oh, bij deze, mijn lieve vriend, complimenten. Want buiten dat je gewoon een mega gewaardeerd collega bent. Want eerlijk is eerlijk, deze man die... als we het over het zonnetje hebben, dan komt als Vincent binnenkomt... Precies. Dan gebeurt er altijd wat.
0: Een echt mens, toch?
1: Ja, daar hou ik sowieso van. Niet zo dat hele nagemaakte. Maar goed. Dus... Oh, je gaat hem draaien? Of
0: voor hem, tuurlijk.
1: Ja, te gek.
0: Namens Robert en Robert, van jou deze van Rob de Nijs, Vincent.
2: Hier heb ik

0: deze man die daar, ja.
1: Dit geeft vanzelfde gevoel, Robert, als je naar Zeg Maar luistert, weet je wel. Hier word je in meegezogen. Hier.
0: Nou ja, weet je, kijk.
1: Hier ga je in mee.
0: Als je hier spontaan, dat klinkt gek, want nu Vincent toevallig in beeld. Ja. Dat is toch ook grappig eigenlijk, toch? De timing nu van die foto's.
1: Ja, er zitten
0: 135 foto's zitten erin, zie ik.
1: Ja, zoiets.
0: En het liedje is afgelopen en je ziet Vincent. Dat is toch apart, jongens? Ja. Of is dit toeval? Maar goed, maar kijk.
1: Slot. Toch?
0: Ja, sowieso. Dat is het hele leven. Maar kijk, ik zeg altijd, als je spontaan tranen krijgt van een liedje. Hè, dus als je erin verdiept. Kijk, zoals nu luister ik er niet goed naar en ik hoor het voorbij komen. En dan denk ik, wat is het een prachtig liedje. Maar als je, ik heb het wel eens, dan stap ik het vliegtuig in. Zoals nu ga ik straks dus naar Los Angeles. Dan zit ik 11 uur zit ik dan in zo'n kist. En dan doe ik mijn AirPods in. En dan heb ik een soort van mapje gemaakt met liedjes die ik dan wil horen.
1: Ja.
0: En dan soms, als iemand me aankijkt, zit die man nou te huilen of niet? Maar dan word ik zo gezogen in muziek. Dat is zoiets prachtig mooi. En dan, dat kan van, nou ja, of Vincent het zingt, of dat nou Rob de Nijs of zingt. Maar er zijn bepaalde liedjes die je zo spontaan kunnen laten huilen. En hoe spontaan kan je iemand laten huilen? Want spontaan huil je niet zo snel, toch?
1: Dat doet met muziek.
0: Dat is de kracht van muziek, weet je wel? Dus als je je moet muziek begrijpen gewoon.
1: Ja,
0: het is hetzelfde met saxofoon. Ik ben helemaal gek van saxofoon. Maar ga nou maar eens echt een koptelefoon en ga eens naar Candy Dulfer luisteren.
1: Heerlijk,
0: dan ga je saxofoon, want er zit geen tekst aan.
1: Maar ook vast. Even de andere kant, dat doet Stielemans, weet je wel? Was ik ook helemaal
0: prachtig.
1: Ja. We praten zo lekker verder. Het is al bijna weer 11 minuten voor de klok van 2 uur op de zondagmiddag. Het is vandaag 11 oktober, maar eerst even wat nieuws op de radio van Mickey van Wijk. Hier is ze met Onderweg naar jou.

0: Ja, Robert, dit is een van de nieuwe generatie natuurlijk. Mickey van Wijk heet ze. Ken je ze al?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik volg haar een beetje. Het is een beetje. Ik volg haar op mijn Instagram. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit wel weer een aanstormend talent.
0: Een beetje catchy nummers,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind haar enorm... Ik heb haar nog niet echt vol zien live optreden. Maar ja, dit is wel weer een potentieel voor de Nederlandse...
0: Aanwinst.
1: Aanwinst, ja, zeker, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat vorige week... was ik bij Omroep Flevoland. En daar was Antje Montero. Nee, Romy Montero.
0: Romy,
1: sorry.
0: Ja.
1: En die heeft ook een geweldige leuke plaat uit. Echt super.
0: Zeker, we draaien hem regelmatig wel eens bij.
1: Dus, ja, ja, ja, dus het is allemaal... maar ik ben blij dat wij als oudjes ook nog wel mee mogen doen, hoor.
0: Oudjes?
1: Nou ja, jongens, even serieus.
0: Duvel en zijn oude moer is toch oud?
1: Ja, dat is wel waar, ja, natuurlijk.
0: Kijk,
1: ja.
0: Als we naar de 80, 90 gaan, dan zijn we oud, Robert.
1: Oh, jongens, nou, zegen ons allemaal maar. Ja, toch?
0: Hey Robert, dank je wel dat je weer hier was. Klein uurtje natuurlijk, hebben we weer een stukje bij kunnen praten. En
1: ja,
0: hopelijk geef ik je de kickstart om het nummer in een nieuw jasje te steken.
1: Droom alleen om, ja, ik wil wel eens mijn complimenten maken weer naar de cake van mama.
0: Lammy, hè? Lammy en Ari.
1: Moeders, bedankt. Echt waar, het is altijd een genot om deze kant op te komen, want dan weet ik gewoon dat ik heerlijke cake krijg.
0: Dankjewel.
1: Jullie bedankt. Ook, en nou ja, je weet het, als er weer wat uit is, dan kom ik met de sneltrein kom ik hier naartoe.
0: Ja, hey, we doen nog even een limoncellotje. Zullen we dat doen?
1: Oh, nou
0: als,
1: ja.
0: Als afsluitertje.
1: Het is wel mijn tijd ervoor.
0: 7 minuten voor de klok van 2 uur. Hier is hij nog een keer. Robert Leroy.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen. Maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. Verder file door de afgesloten A2. Daardoor is het extra druk op de N276 van Brunsum naar Maasbracht bij Koningsbos. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van Nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baan Tower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baan Tower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Okay, jouw stad, jouw radio.
6: Back to the roots.

Oasis maakte de grootste hits in de wereld. Mel en Kim was dat. En dit is Kim Appleby's solo. 1991 alweer. Een GLAD, oftewel Glad. En als ik aan dat woord alleen al moet denken, dan denk ik aan mijn militaire diensttijd. Want toen was deze plaat uitgebracht, 1991. Waar je elke dag verplicht je eigen moest scheren en dergelijke. En dat heb ik afgezworen. Ik heb altijd gezegd, als ik dienst uitkom, doe ik dat nooit meer iedere dag. En tot nu toe lukt dat nog steeds goed. 1 keer in de week is meer dan zat, en soms 2 keer. 4:11, zondag 11 oktober 2026, van een legendarische dag voor de Formule 1. Niemand minder dan Max Verstappen heeft weer een keer gewonnen. En dat op een circuit waar hij dat nog nooit gedaan heeft. En dat tijdens een nachtrace, oftewel in Singapore. Welkom tot 6 uur, de leukste hits uit de jaren 80. Dit is Back to the Roots op Atos Radio en de rest Stad FM. Culture Club hoor je, uit 1983.

voor de mensen die al wat langer naar Back to the Roots luisteren. Die weten dat we het altijd wel eens over musicals en dergelijke hebben. Over uitvoeringen en over weekendjes weg en dat soort gebeuren. Nou, ik kan je vertellen, in 2027 komt deze musical terug. Met de muziek van niemand meer dan Whitney Houston. The Bodyguard. En tegen die tijd, als we daar geweest zijn, dan ga je er alles over horen. Dit is de grote hit van I Wanna Dance With Somebody. Who Loves Me? Nou, ik hou niet van me en ik ga niet met de dansen. Maar ik vind het wel lekkere muziek.

0: dat is iets wat je in het leven toch wel een beetje moet zien te voorkomen. Het leven in een box. Al zijn er zat mensen die werken in een box, zeg maar. Tussen vier muren de hele dag. En wij doen dat gelukkig niet de hele dag. En er zijn wel eens van die momenten dat je eigen afvraagt. Hoe zal Sebastian dat weer altijd maken? Hoe zal hij het altijd bekijken? Zal hij dat in een box doen of zal hij dat niet in een box doen? Volgens mij komt hij er elke keer weer uit, dus dan komt het helemaal goed. Het is exact 4:30. Dat betekent dat we gaan kijken naar het weer de aankomende dagen en wat het afgelopen dagen geweest is. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Het is best aardig geweest.
1: Oh. Ja, de eerste helft van de week tot de scheiding ongeveer van woensdag op donderdag. Tot dat moment is het eigenlijk...
0: Ja, dat was allemaal s'avonds, joh.
1: Ja,
0: daar hadden we niet zoveel last van.
1: Zolang het niet overdag is. Nee, maar zeg maar tot halverwege de week qua weer en temperatuur hebben we weinig te klagen gehad.
0: Ah, dat bedoel ik. En vandaag is het ook niet verkeerd hoor.
1: Nee, zolang we zeg maar onder Utrecht waren en verder naar het zuiden zaten we best prima. Met wat meer zon en het grotendeels droog weer. Maar eenmaal droogte van Utrecht en daarboven was het een compleet ander verhaal. Een heel stuk natter. Dus er waren echt wel verschillen op de zondag tussen Noord en Zuid.
0: Nou, brand los jongen.
1: Ja, zometeen alles over het weer voor de komende dagen. Herfstvakantie is van start gegaan. Komende week heeft het noorden een weekje vrij af. Het regio Midden en Zuid heeft een week vrij in de weken daarop. Maar in ieder geval in Nederland is de herfstvakantie begonnen. En dan hopen we toch allemaal op wat beter weer of dat gaat lukken. Nou, dat zometeen in de categorie verwachtingen. Eerst maar eens eventjes het korte overzicht van dit weekend. Zoals ik al zei, het weer is omgeslagen sinds, vooral afgelopen donderdag. Temperatuur heeft een flinke duik naar beneden gedaan. Ja, en buien hebben ook al de afgelopen dagen voor flink wat regen gezorgd in eigen land. Al verschilde qua hoeveelheid het wel van de ene tot op de andere plek. Maar vooral in het noorden was het behoorlijk nat op sommige plekken. Met regenhoeveelheden die toch al snel in de tientallen millimeters liepen. En zo zijn de neerslagsom in een paar dagen tijd alweer flink opgelopen. De zon heeft ook aardig wat ruimte ingeleverd. Ja, en de wind die is ook nog eens flink opgestoken. Want met enige regelmaat hadden we toch ook te maken met windstoten. Vandaag hadden we in eigen land een mix van wolken en zon. De meeste wolken vooral in het midden en noorden. Daar waren ook vooral de buien actief. Plaatselijk nog fel van karakter. Soms met windstoten en flink wat regen ook in korte tijd. Het zuiden had net even de wat betere papieren op een lokale bui. Na is het daar grotendeels droog gebleven. Overdag met ook wat meer de zon in het weerbeeld. De wind vooral aanwezig in de kustgebieden. Daar kwamen ook nog af en toe de windstoten voor. Temperaturen schommelden veelal tussen de 13 en 16 graden. Maar in buien, zeker in de noordelijke helft, viel het kwik al snel een paar graden lager uit. Ja, dan de verwachtingen. Om te beginnen met vanavond, dan hebben we in de noordelijke helft nog een paar buien. Ook de meeste wolken in het zuiden klaart het wat vaker op en blijft het overwegend droog. De wind is veelal zwak tot matig en wordt dan later wat meer uiteenlopend van richting. Nou, komende nacht hebben we een mix van opklaring en bewolking. In het noorden en oosten nog een plaatselijke bui, elders op veruit de meeste plekken droog. En vooral diepe landinwaarts kan er plaatselijk ook mist ontstaan. Temperatuur, het gaat flink afkoelen. In het binnenland zakt het kwik lokaal naar een graad of 3 à 4. En aan de grond met weinig wind en opklaringen kan het al heel snel afkoelen tot dicht in de buurt van het vriespunt. Vlak aan zee is het een heel stuk minder fris. Blijft het kwik op een enkele plek steken bij een graad of 13. De wind draait naar zuidelijke richting en is zwak tot matig. Na het weekend gaat het met het weer op en neer. Allereerst de maandag. Dan hebben we in de ochtend eerst plaatselijk mist, zeker in het binnenland. Verder zien we een mix van wolkenvelden en zon. En het blijft vrijwel overal droog. De wind is ook vrij kalm, zwak tot matig uit zuidelijke richting. En morgenmiddag houden we een mix van bewolking en zon, maar de wolken nemen wel later toe vanuit het westen. Vanaf de avond volgt er verspreid over het land een klein beetje regen. Het wordt maximaal 15 tot 19 graden. En zo zien we dat die temperaturen alweer wat meer in de lift gaan. De wind zwak tot matig draait naar zuidoost tot oost. In het Waddengebied steekt er soms een vrij krachtige wind op. Dinsdag dan wordt het juist weer wisselvallig met veel bewolking. Woensdag en donderdag wordt het zeer zacht. Kan het op meerdere plekken, zeker in het zuiden, 20 graden worden of zelfs iets meer. Periode met zon en droog. Vrijdag wordt het juist weer wisselvallig.

Marco Borsato, die zongt erover. Afscheid nemen bestaat niet. Nou, en uiteindelijk is dat ook wel zo. De Coming Arts zei dit op een andere manier. Zij konden Never Can Say Goodbye zeggen. In 1987 deden ze dat. 5:10. Je luistert nog steeds naar Back to the Roots hier op de Rechtsstad FM en Atos Radio. Dit is Kelly Marie. And Feels Like I'm In Love.

is niet erop dat hij een glas op tafel had staan, want dan kan die nu wel eens gebroken zijn. Kelly Marie Hordy en Feels Like I'm in Love. Dat is eigenlijk voornamelijk een plaat wat je een beetje met Valentijnsdag moet draaien. Alhoewel, heel veel platen gaan altijd over liefde. En begin van het uur had ik het al even over Kim Appleby. Daar draaiden we GLAD, maar dit is Zijn Ze Samen. Het mag toch? En dan met een titel wat wel heel belangrijk is in 2026 en eigenlijk altijd al. We hebben een beetje respect voor elkaar, zodat we een respectabele wereld kunnen krijgen. Dit zijn Mel en Kim uit 87 en Respectable.

zo lekker met een zonnetje de studio in. En dan deze plaat. Tony Esposito en Papa Chico hoorde je. 1987 alweer. In de jaren 80 werd Nederland opgeschrikt door een minder sociale familie. En dan hebben we het over de familie Vlodder. Die kwamen te wonen in de wijk Zonnendaal. Er zijn een x-aantal films gemaakt. Natuurlijk de televisieserie Vlodder. En uiteindelijk dit jaar was de revival, oftewel een nieuwe afleveringen van Vlodder. 6 stuks. En dat werd ook in Duitsland uitgevoerd. En daar was de vraag, flopt het of flopt het niet? Vlodder flopt. Nou ja, Vlodder flopt. Helaas, het gaat niet door. De serie was niet helemaal zo'n succes als dat er in mensen gedacht hadden en gehoopt hadden uiteindelijk. Tatjana was eigenlijk de enige van de oude cast die meedeed in de nieuwe Vlodder. Nou, dit is een beetje een bruggetje naar volgend jaar. Dan komt in Barneveld de musical Vlodder. En er werd van de week bestart de kaartverkoop. En helaas, we hebben kaartjes. Nee hoor, niet helaas. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat worden. Eén ding weten we wel zeker. Deze dame doet niet mee. En dit is Tatjana. Je hoort hem hier op Dresdstad FM en Atlas Radio. Uit 1988...

0: Kroostad, jouw radio. Kroostad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N62 Terneuzen-Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drenthe. Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

ook in deze plaats zitten wel een beetje Meet the Flintstones. Bam Bam, B-52's hoor die in de Love Shack. Het is 13 over 5 op deze zondag 11 oktober 2026. En we vertellen het wel meer. In de muziek zit heel veel over de liefde en dergelijke. Maar ook cijfers, die doen het over het algemeen wel goed. Denk maar aan de grote hit van Dolly Parton, 9 to 5. En de London Beat heeft er ook een, hoor. De Comfort Zone noemen ze het. En zij starten om 9 a.m. Dit is het 88 London Beat.

echt zo'n lekkere plaat om een beetje op te relaxen. Onderuit op de bank. Een goed boek bij je. Een lekker glas wijn. Nou, allebei de dingen die ik dan niet doe. Maar wat ik dan wel weer een klein beetje wil gaan doen. Een beetje gaan lezen. Om een beetje rust te krijgen. Boy. Oh, London Beat, hoor je, 9 a.m. Ja. Nou, kom maar. You guys know who I'm talking to. Zo lekker dit. Link Collins.

zo lekker op de zaterdagavond. Een grote discotheek. En dan denk je gelijk aan Alcazar in Puttershoek toen de tijd. Maar het afgelopen weekend de grootste reunie was. En dat is dan ook wel weer leuk hoor dat ze dat gedaan hebben. En dat mag ik wel, we mogen die tijd uiteindelijk niet helemaal vergeten. Dat was toch wel een mooie tijd in de jaren 80. Dan ging je uit om 8 uur 's avonds en dan kwam je om 11:30, 12:30 weer thuis. En volgens mij is het tegenwoordig om 11:30 ga je weg en dan kom je om 4:00, 5:00 's ochtends thuis. Dus de tijden zijn wel een beetje verlegd, maar in die tijd hoorde je toch wel die muziek van Lynn Collins en Think About It. 6:09. Op deze 11 oktober, de dag dat een van onze oud-collega's van RTV Papendrecht jarig is. En dan hebben we het over niemand minder dan Frans Klein. Hij deed het samen met Peter van Leijden, Klein en van Leijden. Ze zijn er beide op iedere maandagavond flashback. En waarom dit bruggetje? Nou, ik weet dat ik hier gigantisch van hou van deze muziek. Italo, dat was wel een beetje zijn ding. En ik denk nog wel een klein beetje nog steeds zo. Dit is Koto, hier op de Rechtsstad FM en Atos Radio. Op deze zondagmiddag, uit 1988 eveneens. Dit is Dragons Legend.

0: Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Het is 1:01. Dat betekent toch wel dat het hoogste tijd is om te gaan kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. En wat het allemaal gedaan heeft de afgelopen dagen. En dat kan eigenlijk maar één man doen. En dat is Sebastiaan van Erk. Sebas, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Wie weet ooit in de toekomst, als we een keer streekomroep zijn, dan zijn we wat groter. Misschien een vrouwelijke weervrouw. Ja, is meestal een vrouwelijke weervrouw, maar ja, misschien een weervrouw erbij. Weet jij veel?
1: Nou ja, ik laat in mijn hoofd daar ook nog wel eens mijn gedachten over gaan. Van hoe zou ik dat willen en wat wil ik? En dus ja, ik ben wel ergens een beetje in mijn hoofd bezig met ja, misschien wel ja, een soort mini-weerredactie of zo. Dat we eens even gaan. Je weet, ik weet het niet. Ik ben nog gewoon ergens.
0: Het is nog niet zover, hè?
1: Nee. Maar ik ben gewoon soms ergens mee aan het brainstormen. Want ik denk van, zou ik niet iets anders of zo? Of ja, ik weet het. Dus ja, ik ben wel ook daar wel zeker wel een beetje af en toe mee bezig. Van,
0: iedereen hoor.
1: Ja. Maar ja, het is.
0: Voorlopig is het nog niet zover. 2028, nee. Dan gaat de streekomroep hier in de regio van start. Voorlopig doen we het nog eventjes onder de naam Dresdstad FM.
1: Ja, zeker. Maar toch is het wel ergens gezien een wens toch wel om het. Om ja, een soort hoofdweer. Of ja, toch wel een beetje. Doet het natuurlijk binnen deze omroep ook al zoveel jaar. Dus als ik. Ja, dus misschien toch weer een soort van wens als ik daar toch wel.
0: Nou, wie weet, we gaan het allemaal zien. Mag zijn.
1: Ja.
0: Nou, wie weet, jongen.
1: Ja, nee, dat.
0: Wat brengt het afgelopen week en wat gaat het de aankomende week worden?
1: Ja, dat is voor nu het belangrijkste waar we het over gaan hebben. Zometeen natuurlijk de toekomst over het weer, althans de komende week. De nabije toekomst. Maar eerder deze week is er toch wel veel veranderd. Van een fraai en warm begin van de eerste dagen is het toch behoorlijk omgeslagen. Sinds, nou, toch wel vooral vanaf afgelopen donderdag. Temperatuur is flink naar beneden gegaan. Is uitgekomen op relatief normale waarden voor de tijd van het jaar. De zon heeft wel beduidend ruimte moeten inleveren. Wind is flink opgestoken. En er zijn ook een flink aantal buien het land gepasseerd. En die hebben vooral in de noordelijke helft flink wat regen achtergelaten. Van die buien zijn we nog niet helemaal verlost. Het zuiden van het land wel, maar het midden en noorden, die nog niet helemaal, want daar vallen op dit moment en ook de komende uren nog wel een aantal exemplaren. Vandaag een dag met een mix van wolken en zon. In het zuiden liet de zon zich wat vaker zien, daar ook het grotendeels droge weer. Op een plaatselijke bui na, maar de meeste buien vielen toch echt in het midden en noorden. In korte tijd viel daar plaatselijk weer flink wat regen. Er kwamen ook nog vooral in de kustgebieden windstoten voor af en toe. En temperaturen die lagen tussen de veelal 13 en 16 graden. Maar vooral in buien wist de temperatuur nog wel een paar graden lager uit te vallen. Zeker dus in de noordelijke helft. En vooral in de kustregio's stond er nog een stevige wind die langzaamaan aan het afnemen is. Weinig regen in de eigen regio, nog niet eens 1 mm gemeten. Het drogere weer hadden we dus echt in de zuidelijke provincies, onder andere. Nou, dan de verwachting allereerst vanavond. Dan houden we een mix van wolken en wolkenopklaringen. De meeste wolken nog in het midden en noorden. Daar nog een paar verspreide regenbuien. In het zuiden klaart het breder op en blijft het op de meeste plekken droog. De wind neemt af. Is dan meest zwak tot matig in de avond. Wordt later wel wat meer veranderlijk. Komende nacht ook dan een afwisseling van opklaring en bewolking. In het noorden en oosten nog plaatselijk een bui. Het zuiden en westen houden het op de meeste plekken droog. Het koelt flink af. Vooral diep landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. En zakt de temperatuur naar mogelijk 3 à 4 graden. Dan aan de grond kan het zomaar eens heel dicht afkoelen tot bij het vriespunt. Op een enkele plek. Vlak aan zee is het met plaatselijk 13 graden een heel stuk minder fris. De wind draait naar zuidelijke richtingen en blijft zwak tot matig. Maandagochtend zien we een mix van wolkenvelden en zon. Plaatselijk in het binnenland is er eerst kans op mist en daar is het dan ook het meest fris. Het blijft dan vrijwel overal droog. En in de middag houden we het voornamelijk droge weer. Maar de wolken nemen wel later vanuit het westen toe. In de avond begint het dan af en toe plaatselijk een klein beetje te regenen. En de temperatuur die gaat weer wat in de lift. 15 tot maximaal 19 graden. Het meest zachtst wordt het in het zuidwesten, in Zeeland. En de wind gaat draaien naar het zuidoosten tot oosten. In de middag is dan zwak tot matig. In het Waddengebied steekt er soms een vrij krachtige wind op. Dan gaat het met het weer een beetje op en neer. Dinsdag wordt juist weer een dag met tamelijk veel bewolking en wisselvallig. Woensdag en donderdag worden waarschijnlijk toch wel de twee beste dagen voor de komende week. Periode met zon, droog, vrij rustig weer en temperaturen. In het zuiden verwacht ik zelfs dat het kwik oploopt naar 20 graden of ietsjes meer. Dan wordt het gewoon warm najaarsweer. Daarna loopt de temperatuur langzaamaan weer wat terug uit. Met een wisselvallige vrijdag ook waarschijnlijk voor de boeg. Ja, en de herfstvakantie is inmiddels begonnen. En komende week dus zeker ook een prima paar dagen voor de boeg.
2: Zoveel hete hits op één radiostation heb je nog nooit gehoord. Welkom bij Drechtstad FM. Dit is jouw Drechtstad FM.

Eind jaren 80, begin jaren 90 was dit toch heel populair hoor. Salt and Pepper hoor je en Twist and Shout. Het valt me wel op dat we vandaag heel veel platen uit 1988 hebben. Dat is niet bewust gezocht, maar... We hebben altijd heel veel lijsten hier binnen onze computers, zeg maar. De bibliotheek. En dan ga ik altijd een beetje in zoeken van wat ik leuk vind. Nou, en dit jaar, deze week is het heel veel uit 88. Ook deze. Dit is Midnight Oil. Je hoort hem hier op Dresdstad FM en Atos Radio. En Beds Are Burning.

0: Ze klinken weer net zo lekker als vroeger. De beste Golden Oldies staan centraal. Je luistert naar Back to the Roots op Drechtstad FM.
1: Erik Vastenau.

Het is een beetje hetzelfde tijdperk als Lincoln's and Think About It. Transix hoorde je Living on Video. Het is een beetje de omschakeling van de muziek naar de videoclips allemaal. En uiteindelijk was het Video Killed the Radio Star. Maar de Radio Star die heeft toch wel overwonnen. Videoclips worden steeds minder. En de radio blijft gewoon radio, denk ik. Je hoort de Transix om 6:04. Get ready for the launch. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen voor deze week. DJ Jean die gaat het afsluiten samen met Was Not Was. Dit was weer 2 uur Back to the Roots. Een hele fijne zondag nog en tot de volgende keer. Dag.

0: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Welkom met deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky-tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

Ian Away levert het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Lian is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. Ian Away schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Gray DeLeal bundelden de krachten. DeLeal is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het

echter nooit op, waarna de Broers Gibb besloot het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

Act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de megahit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway. Afkomstig van het album Cour aux Ours. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylans klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Tony Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en een single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdragen en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time, drinking all the straight right, chasing it with red wine, heavy on his troubled mind, sweetly taking his time, trying to make it all right, thinking on a woman, thinking on a woman.

0: to a blackjack go.
1: So if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, you know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh new country.
2: I love the way that you touch me.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

0: heart away.
1: De opkomende artieste Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swamp pop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenama a Olvidar. Wat leer me om te vergeten betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af, die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

0: honest.
1: In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow. Centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s country gevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
1: Drechtstad FM.
2: Please give a huge railhead welcome to Blues Hall of Fame legend and Grammy Award winner Joe Louis Walker.

a song that was entitled In the Morning.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. and tracks.

En dat was die weer, Louis Clark. Uit Engeland komt deze man. Van het album Perspective in 1979 hoorde je Escape. En daarmee openen wij de show. Sound en tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. Gezellig. 9:10, zondag 11 oktober 2026. Eerst even een bedankje uitvaardigen. Ja, ik kijk altijd hier tegen een aantal schermen aan. En meestal op afstand, daarboven hangt een klok. Die klok die wil nog wel eens variëren. Het hangt een beetje af van de hobbels die we nemen met klokken. Maar de ouderwetse blauwe klok is weer terug. Althans, blauw licht en een pulserend lampje wat de wijzer voorstelt. Ik heb altijd een soort van zak gehad voor deze klok. En hij loopt precies goed. Ik weet niet wie daarvoor verantwoordelijk is geweest. Maar bij deze hartelijk bedankt. Goed, dat even terzijde. We gaan muziek draaien en dat doen we weer zoals altijd 2 uur lang met zeer gevarieerde muziek. En dan in de diepte, niet in de breedte, maar in de diepte. Ik heb weer van alles, bijna 4 uur muziek. Ik draai maar 2 uur muziek, dus dat wordt lastig. Nou, het valt wel mee, maar ik schuif zo hier en daar wel het een en ander. Laten we eens even luchtig beginnen met een band of een meneer die heet Monotronic. Ik heb een aantal maanden geleden heb ik daar regelmatig de Kettle Song van gedraaid. En er is een nieuw stuk op de markt gekomen, You Don't Care. Ik heb geen idee waar die meneer vandaan komt. Hij heet Elkany, dat is de achternaam, Ramsey Elkany. Iemand die een producer, iemand die graag met kopjes werkt en effecten, daar hou ik wel van. Dus we gaan starten met misschien is het wel een collectief, ik weet het niet. Monotronic moet ik zeggen. De mensen achter Kettle Song en we gaan starten met You Don't Care. Tot 11 uur is dit Sound and Tracks.

Ja, dat nummer ken je van Pharrell Williams. Happy uiteraard. Maar deze instrumentale versie, die mag wezen. En dan wil je weten, wie zijn dit? Dit is de band Speedometer. 40 jaar geleden opgericht en zijn volgens mij nog steeds actief. Dit komt uit 2015 van het album No Turning Back. Een kwartet heb ik begrepen en ze maken funk en soul. Ja, en daarvoor moet ik ook even vermelden uiteraard. Autumn Child, dat is een Nederlandse meneer uit Hilversum. En die kwam 2024 met het album Make a Difference, Making a Difference op de markt. En daarvan hoorde je het titelnummer ook niet verkeerd. En we starten vanavond met Monotronic met You Don't Care uit 2 oktober dit jaar. Dus net uit een nieuwe sound, laten we wel wezen. Enigszins wel. Goed, we gaan door en dat doen we met een nummer uit de jaren 80. Een bewerking van een band volgens mij uit Australië. Unitopia, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Het origineel is van de Corgis.

Ja, wat een klapperen weer. Een nieuw nummer, of een nieuw oh, ja, iedere keer wil ik zeggen een nieuw LP. Maar goed, een nieuw album van Direct. Of ja, je zou kunnen zeggen, heel oneerbiedig, Marcel Veenendaal. Want dat is de stem, en dat is niet alleen de stem, maar dat is een enorme creatieve genius achter deze hele band en het hele project. Net uit, en ja, je hoort de brother. Wat moet ik er meer van zeggen? Prachtig. Daarvoor Rusty Shackle, een band uit het Verenigd Koninkrijk. Een folkband met Stand Up Tall. Een nummer, ook een nieuw nummer uit augustus 2026. Mayfield heet het album. En daarvoor uit 2012 Unitopia uit inderdaad Australië. Adelaide komen ze. Bestaan al heel lang. En zij coverden het prachtige Everybody's Gotta Learn Sometimes van de Corkies uit de jaren 80. Op de achtergrond hoor je klassieke muziek. En als je goed luistert, dan weet je waar Eric Carmen zijn inspiratie vandaan haalde.

Je hoorde de Los Angeles Philharmonic featuring superster Chinese pianiste Yuya Wang. Maar belangrijke piano concerto nummer 2 van Sergei Rachmaninov. En wat nou zo fraai is, is dat deze twee stukken, ik zei al, Eric Carmen heeft in 1975 het nummer All By Myself opgenomen en uitgebracht. En dat werd een enorme hit, maar de nummers zitten elkaar niet in de weg. Althans, degene die het covert of kopieert, nou ja, ik denk dat dat te veel gezegd is. Maar die hele melodielijn die zit in dat stuk van Rachmaninov. En ja, waarvan akte. Prachtig in beide gevallen, zou ik zeggen. We gaan eruit in dit geval met een vrij lang stuk. The Haunted Youth. En dat is de band. Het stuk wat ik ga draaien heet In My Head. En het album waar het vandaag vanaf komt, dat is relatief nieuw. Dat heet Boys Cry 2. Tot straks na het nieuws.

0: jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
6: Drechtstad FM.

En dan zeg ik, meestal, we zijn weer terug op aarde. Inderdaad, Southern Tracks 167, de B-kant met een flink blok om te beginnen. Ja, een blok met allerlei tegenstellingen en dat maakt het interessant. We begonnen met muziek van, in dit geval, de trompetist Ibrahim Malouf met Toulouse. Dat komt van een album, dat heeft hij samen met zijn vrouw, moet ik de naam ook nog even van vermelden, Hiba Tawayi, heeft hij dat gemaakt. Het is net uitgekomen, 18 september. A la Française heet dat album. En ja, prachtige muziek, kan niet anders zeggen. Dit is toevallig een instrumentaal nummer, maar als zijn vrouw gaat zingen en ze doen dat samen, hij trompet en zij de zang, dan krijg je iets bijzonders. Een aanrader. Daarna hoorde je, dat was geen sitar, maar dat was een 12-snarige gitaar met meneer James Blackshaw. Een Brit op, ja, heel, althans in die hoek bekend met dit instrument. Dat waren live-opnamen uit 2006. Waking Into Sleep heet dat album. En dat waren opnamen uit Göteborg. Göteborg, moet ik dan zeggen. Dat nummer heet Sunshine. Dus niet Sunshine, maar Sunshine. En dat inspireerde mij weer tot het nummer wat je net hoorde van meneer Nick Barber. En die heeft inspiratie opgedaan in de punk, in de reggae, maar ook in de Indische muziek en vooral Indiaanse muziek. Vooral dat laatste, dat hoor je door in die muziek die je net hoorde, die elektronische muziek. Een beetje dance-achtige formule, dacht ik, zo bij elkaar. Goed, het is middels 22:55 op Drechtstad de Feminatos Radio. En ik kan het niet laten, maar ik heb hier weer dat album House of Cards van Saga uit 2001. En daar wil ik nog even wat van laten horen, namelijk een Once in a Lifetime.

0: tankstation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Drechts.

Wat een klasbak is dit, zeg. Ongelooflijk. Jean-Guy McCroy. Gisteravond bij Beste Zangers. En zij bezongen althans de eerde Fay Klaassen. En dat is een bekende jazzzangeres. En dat deden ze op hun manier. Nou ja, deze man die barst van de soul, maar blijkbaar ook van de jazz. Hetzelfde geldt voor Desiree. Daarvoor met Feel the Beat. Ja, twee toppers. En ik kan zeggen, de hele uitzending was zeer, zeer, zeer goed. En van een zeer hoog niveau. Goed, even wat heel anders. We gaan luisteren naar het thema van Claire de Lune. En dan denk je aan Debussy. Maar deze versie is, dit arrangement is van Aronis. Miguel Aronis uit Mexico. En die doet dat op een fraaie elektronische manier.

En met de zware klanken van de Pineapple Thief en God Knows beëindigen wij bijna dit programma Sound & Tracks van zondag 11 oktober 2026, de 167ste. Volgende week weer een nieuwe en ik grijp nog even terug naar de beste zangers, want daar zat ook die zeer talentvolle dame tussen Zoe Levi. En die maakte een, een ere saluut aan Fee Klaassen. Dat deed ze met een nummer van Doe Maar. Bijzonder knap. En zij stelde de vraag, is dit alles? Nou, mijn antwoord was, ja, dit was het. Dit was alles voor vandaag. Tot vol.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Wat een slijper om de show mee te beginnen, toch? Je hoorde toch maar mooi even. As yet and hard to say I'm sorry.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker verwennen, hè? Zoals gebruikelijk. Masseren met prachtige muziek. En ik heb ook een paar leuke onderwerpen in de aanbieding. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Ook al lig je in bed en denk je bij jezelf, ik draai me om en weg ben ik. Maar blijf nog even hangen. Wat hebben we zoal in de aanbieding? Straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u, kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een, ja, wat anders, een diner, een lunch? De mensen kwamen met geweldige antwoorden, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Komt eraan over ongeveer 20 minuutjes hier in de late avond. Midas Dekkers is ook van de partij. En die gaan het hebben over een teddybeer. Waar blijft het daarbij? En we gaan het hebben met Josje over Josje. Josje liet zich inspireren door stoombuigen. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het allemaal zometeen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

0: een van de mooiste klassiekers uit het grijze hitverleden. The Moody Blues. En Nights in White Satin. Wat moet een mooie dag te zijn geweest in de jaren 60. En verder Randy Newman met Birmingham. Goed, tijd voor onze reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Jeroen van Gent liep op straat met weer een nieuwe vraag. Jawel. Kies u nu voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Maar het kan ook een lunch zijn natuurlijk. Houdt u van lekker rustig wakker worden of liever in de late avond een gezellig tafelgebeuren? Nou ja, de vraag is gesteld en de antwoorden komen eraan.
1: Stel, u had het voortje te kiezen. Waar kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Ik ben van het uitgebreid ontbijten, maar dat kan anders zijn wanneer ik het aan u vraag.
2: Mag ik wat vragen voor de raad? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of zo.
3: Ja, wat dan?
1: Als je het voor het kiezen hebt, kies je dan voor een uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
3: Oh,
1: Dat dus.
3: Ja, uitgebreid dineren.
1: Toch wel, hè?
3: Ja, ja.
4: Uitgebreid dineren.
1: Ja?
4: Ja, 100%, ja.
1: Als je kon kiezen, kies je dan voor uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
4: Uitgebreid dineren hou ik meer van dan van ontbijt. En in de avond dan kan je er van genieten met een lekker zonnetje.
1: Ja.
4: En dan kan je er nog wel een lekker biertje of een wijntje bij drinken.
1: Ja, dat is waar. Ontbijten gebeurt eigenlijk nooit in Nederland, geloof ik, hè, dat er uitgebreid ontbeten wordt.
5: Ik zie het wel staan, bijvoorbeeld bij McDonald's of bij de HEMA. Ja. Maar ja, dan moet je weer zo vroeg weg. En,
1: ja, precies.
5: Hè?
1: Nee. IKEA ook nog, bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja. Ja.
4: Nou, je ziet hoe lang ik ben, maar ik doe over het algemeen wel redelijk uitgebreid ontbijt. Hoor, met gewoon een rijkelijk gevuld ontbijtje.
1: Oh, gewoon stiekem zelf, zeg maar.
4: Ja, ja, zeker. Ja, hoor, ja, hoor.
1: Want de meeste mensen proppen dat naar binnen en dan lopen ze snel naar de werk en zo. Mm. De auto in, weet ik veel, fiets.
6: Nee, ik neem wel de tijd.
1: Ja?
6: Ja, ja.
1: Hey, mag ik vragen wat erin zit of niet?
6: Ja. In het ontbijt?
1: Ja.
6: Een eitje, beschuit, kaas, koffie.
1: Oké, dus het is nooit echt... Waar bestaat uw ontbijt dan eens heel snel?
4: Ja, dat is snel inderdaad. Dan kan een muesli-reep zijn of een bakje yoghurt. Dat is een beetje wat we noemen. Ik ben niet zo zwaar ontbijten.
1: Als u zou kunnen kiezen, waar kiest u dan voor? Voor uitgebreid ontbijten of uitgebreid dineren? Dat is de vraag.
7: In de ochtend ontbijt natuurlijk, als 's avonds dineren.
1: Alle twee. Maar uitgebreid is, gaat het even om. Ik bedoel, hoe pakt u een beetje uit met ontbijt?
7: Nee, minder.
1: Minder?
7: Diner, uitgebreid.
1: Ah.
7: Als we uit weg gaan, hè?
1: Oh ja, nou ja, goeie, inderdaad. Ja, het is helemaal geen traditie om ergens te gaan ontbijten voor Nederlanders, nee. Geloof ik, hè?
7: Nee.
1: Nee, dat kan bijna niet eens.
7: Nou ja, misschien hier en daar wel, maar dat gebeurt zeldzaam.
1: En wat eet u het liefst dan 's avonds, een diner? Wat voor diner moet ik aan denken? Even doorvragen, hoor, stiekem.
7: Voor dingetje iets met vis.
1: Ja.
7: Hoofdgerecht met vlees. En een toetje na.
1: Volgens mij, ik kijk in uw ogen, volgens mij doet u het wel eens, hè? Doet u dat wel?
7: Ja, regelmatig.
1: Dat komt voor.
7: Ja, wel.
1: Oké.
7: Okay. Dat vinden wij gezellig, met een wijntje erbij.
5: Maar ook met verjaardagen, iemand verrassen.
1: Ja.
5: Een dochter of zoon met een etentje bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, gezellig verjaardagen vieren in een restaurant of zo.
5: Nou, of een paar dagen later.
1: Een paar dagen later kan
5: dat. Meestal vieren wij de verjaardag ook wel gewoon heel ouderwets thuis nog.
1: Er is geen ontbijttraditie in Nederland, geloof ik, hè?
3: Ja, ja, heel veel mensen ontbijten denk ik ook niet.
1: Helemaal niet.
3: En sommige mensen misschien even vluchtig. Maar ik denk wel dat we altijd sowieso heel gehaast zijn 's ochtends. Waardoor het er ook wel bij in kan schieten.
1: En als je er alle tijd voor zou hebben, voor ontbijten?
4: Een eitje bakken, een fantastie. Oh. Ja, dan wel. Ja, dan wel.
1: Toch wel.
4: Ik sta ook ochtend wel eventjes in de keuken voordat ik een beetje klaar heb. Ja hoor, lekker
1: wat zit er allemaal in? Ja, ook
4: een lekker paar eitjes bakken, toast maken, avocado, een bakje yoghurt erbij. Lekker hoor.
1: Elke dag? Nee, toch?
4: De meeste dagen wel. Als ik een beetje vroeg op werk moet zijn, dan zet ik wel eens gewoon een stuk of 6 boterhammen. Maar niet heel luxueus uitgebreid er altijd.
1: Maar sta je er extra vroeg voor op dan voor zo'n ontbijt of niet?
4: Nee hoor, ik werk gewoon harder.
1: Oké, gewoon heel snel dat soort dingen klaar.
4: Heel snel klaarmaken, ja hoor. Oh, okay. Als je alles tegelijk doet dan kost het niet zo lang.
1: Nee, oké, okay. Hartstikke goed. En dineren, lukt dat? Gebeurt dat wel eens?
3: Ja, ja, dineren. Sowieso kook ik ook wel veel.
2: Oh, lekker
3: maar,
2: zelf?
3: Ja, lekker zelf koken, lekker uitgebreid tafelen, met lekker aan tafel, met kaartjes aan. En ja, gewoon een eigen moment van maken.
2: Gasten erbij, neem ik
3: gasten
2: aan.
3: Erbij, ja, dat kan. Dat kan. Of lekker uit eten gaan met vrienden of familie.
4: Nee, op zich op vakantie ben ik het wel altijd gewend. Als ik met vrienden op vakantie ga, doe ik vaak altijd buiten huis ontbijt. Ja. Dan ga je gewoon lekker ergens zitten, bakje koffie erbij en dan een beetje rustige dag beginnen. Maar in onze Nederlandse 9 tot 5 cultuur denk ik dat je er niet heel snel makkelijk eventjes met z'n allen gaat ontbijten.
2: Gek, hè?
4: Ja, jammer ook.
2: Bijvoorbeeld met bedrijf, met collega's.
4: Ja, ik had het best leuk gevonden met mijn collega's, hoor.
2: Ja?
4: Maar ja.
2: Stel het voor.
4: Ja, dat zal ik doen, ja. Ik werk nog niet zo heel lang. Ik weet nog niet zoveel zeggenschap heb, maar nee, dat, wie weet.
2: En uitgebreid dineren, ja, het is een beetje een persoonlijke vraag deze keer, maar waar bestaat het? Wat is uw lievelingsdiner?
8: Het verschilt per dag. Dat kan uitgebreid koken zijn. Het vlees, vis, dat maakt dat hangt een beetje van de dag af, ja.
2: Gaat alle kanten op.
8: Gaat alle kanten op gaan, ja. Nee, ze wist het ook, ja. Hij moet een beetje genieten ervan, ja.
2: Wanneer u het voor het kiezen had, kiest u dan voor een uitgebreid om?

0: te zijn voor een heerlijk croissantje met een beetje jam en roomboter erop.
1: Ja. Ik zag u toch al binnenlopen bij de kapper. Nou, de kapper zit voor de deur en zegt, ga, en doet de deur even open.
0: Ik maak het zelf, ja. Dat doe ik zelf, ja. En ook printen een beetje, dat is ook heerlijk, 's morgens.
1: Ja. Ja.
0: Maar soms is het lekkerder dan het avondeten. Uitgebreid.
1: Ja. Ja, zeker. Maar staat er daar nog extra vroeg voor op?
0: Nee, dat niet. Nee. Het is wel heel snel.
1: Het past gewoon goed.
0: Ja, nog hagelslag bij is ook nog heerlijk.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Gérard Le Darman, natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En voici le clé. Nou, daar zijn de sleutels. En we doen nog niks op slot, hoor. Nog langer niet. Want we hebben straks een mooie bijdrage van Midas Dekkers. Dus dat komt er zo meteen aan. Hij gaat het hebben over de teddybeer. Overigens hoorde je ook nog iets moois van, nou, 100 jaar geleden zo ongeveer. En dat is echt waar. Gertrude Lawrence en Jack Buchanan. Je hoorde ze samen in A Cup of Coffee, A Sandwich en natuurlijk jij.

0: de teddybeer. Schrijvers schrijven, lezers lezen, luisteraars luisteren. Zo hoort het. Maar soms leest een schrijver en luisteren de lezers, dan is er een lezing. Dat spaart de lezers hun ogen en streelt, als het goed gaat, de ijdelheid van de schrijver. De orde der dingen laat zich echter niet altijd zo gemakkelijk op haar kop zetten. Lang geleden hield ik een lezing in Groningen. Daar had ik me nogal op verheugd, want Groningen is een prettige stad en ik was er in geen maanden geweest. 'S middags zou ik voor schoolkinderen spreken, 's avonds op de universiteit. Op de school aangekomen werd ik verwelkomd door een struise onderwijzeres die me, na een kopje koffie, naar mijn jeugdige publiek bracht. De deur naar de zaal zwaaide open en ik stond versteld. In plaats van de mij toegezegde 10 à 12-jarigen keek ik in de verwachtingsvolle toetjes van een 50-tal nauwelijks gespeende kleuters, elk vermomd als teddybeer en gezeten op een plastic paddenstoel. Lezen konden deze broekenmannetjes nog niet, laat staan dat ze in een schrijver geïnteresseerd waren. Mijn anekdotentrommel kon gerust gesloten blijven. Nadat ik geruime tijd met een mond vol tanden had gestaan, greep de struise mevrouw mij en de leiding. Ze troonde me mee naar het midden van de cirkel en drukte me niet onzachtzinnig op een vakante paddenstoel om me voor te stellen. "Zo, kinderen, dit is nu meneer Dekkers, en meneer Dekkers weet alles van dieren. Hè, meneer Dekkers? Dus ook van poezen. Hè, meneer Dekkers? Nu, wie van de kinderen heeft een poes thuis?"
1: Ik.
0: "Goed zo, komen jullie maar bij meneer Dekkers zitten." Een 25-tal teddyberen stormden op me af. Ik voelde me alsof het piranha's waren. Toen moesten we van het wijf Poesie Mouw zingen. Ik met alle poezekinderen. En daarna, maar nu met de kinderen die er thuis een konijn op nabeweerden te houden, van In een groen knollenland. Ik moet een weinig universitair geschoolde indruk hebben gemaakt. Na het langste uur van mijn leven stond ik, wat zwak in de benen, weer op straat, sloeg enkele teddyberenharen van mijn jas, rechte mijn rug en nam een taxi. Een nieuwe lezing lokte, in de tempel der wetenschap ditmaal, met studenten, studium, generalen en alle deftigheid en decorum van dien. Vanuit de taxi kon ik in het voorbijrijden duidelijk zien hoe ruim de boekhandel op de Grote Markt in mijn boeken was gesorteerd. Ik vatte weer moed. De taxi zette me af bij Café de Woldhoren, want ik had nog de tijd, een glas zou me goed doen en de klantenkring stond er om zijn vele schrijvers bekend. En ja hoor, aan de bar hingen enkele schrijvers, niet de minste en een ervan nog dichter bovendien. "Ah, Midas," riepen ze, "ga zitten en neem er een." Ik glom, zo ver van huis, na maanden van afwezigheid werd ik herkend en gefêteerd. Was ik al beroemd genoeg? Mooie stad, dat Groningen, begreep ik. Aardige mensen ook. En die juffrouw achter de bar was lang niet mis. Die Dekkers, die kwam er wel. Net voor ik op mijn beurt een rondje wilde geven, boog de barjuffrouw, die me al even peinzend van opzij had opgenomen, zich over de tapkast naar me toe. "Bent u Midas Dekkers?" vroeg ze, naar me opblikkend. Met een welwillende glimlach zakte ik wat onderuit en zei bescheiden: "Ja." "Dat komt mooi uit," zei de schat zakelijk. "Er staat van een tijd terug nog 34,75 van u." Nooit heb ik zo snel een rekening voldaan. De lezing die avond was wat mat.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en 105 FM.

de mooiste muziek hoor je hier natuurlijk in de late avond. Lekker rustig. Zo hoorde je Acta en Munnik met Niet of Nooit Geweest. Geweldig. En natuurlijk deze Paul Young. Every Time You Go Away. Over een paar minuten, over een minuut of drie al, gaan we praten met Josja. Josja liet zich inspireren door stoombuigen, jugendstil en minimalisme. We gaan het dus hebben over de kunsten. En wie doet het gesprek zo meteen? Natuurlijk Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van de Hollies. Magic Woman Touch.

0: Josja Boting is in de studio. Ze is creatief ontwerper en ze kan nog veel meer vertellen over wat ze allemaal doet. Josja, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja. Creatief ontwerper, wat doe je dan?
1: Ja, ik denk al je ideeën proberen uit te werken tot een product.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dus. En heb je dat altijd al gehad, van jongs af aan, dat je dacht, ik wil creatief met mijn handen bezig zijn? Want ik neem aan dat het dat is.
1: Ja, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met knutselen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, van jongs af aan.
1: Ja, en ik noem dit dan ook altijd professioneel knutselen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt alsof het wat simpel is, maar...
1: Nee, daarom het professionele ervan.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja, want als je knutselt, dan krijgen mensen die, nou, ze plakt wat in elkaar en dan is het van goed.
1: Ja, nou, dat, ja. Dat is het niet, maar goed.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar wel met een speciaal materiaal, hè?
1: Ja.
0: Dat heeft je voorkeur.
1: Ja, ja, hout.
0: Hout.
1: Ja. Ja,
0: en waarom hout?
1: Ja, het is een prachtig materiaal. Het heeft geleefd, het blijft leven.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft heel veel meegemaakt ook. Dus ja. Dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Is het ook wel eens weerbarstig? Als je ermee moet werken?
1: Ja, het heeft inderdaad wel dat ik soms hoofdpijn krijg van... Ja, je moet met zoveel dingen rekening houden, omdat het natuurlijk blijft bewegen. Dus je kan niet zomaar iets vastzetten.
0: Nee, nee.
1: Ja.
0: Want ja, dat hout blijft, ja, dat kan uitzetten, krimpen.
1: Mm.
0: Ja, metaal is dat ook zo, toch?
1: Ja, maar niet in de...
0: Niet in die zin.
1: Nee, niet zoveel als hout kan doen. Hout kan echt centimeters...
0: Dus dan moet je echt plannen om te kijken hoe je dat in elkaar zet. Want je bouwt allerlei zaken met hout.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dus je moet echt rekening houden met dat het verbinding krimpvrij is. Zodat het in de winter weer kan bewegen en in de zomer ook weer. Zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie ook nog staan dat je je laat inspireren door Jugendstil.
1: Ja, dat vind ik heel interessant inderdaad.
0: Uit de 20e eeuw, jaren 30. Toch?
1: Ja, ja, dat is echt
0: Hoe komt dat bij jou terecht?
1: Ja, nou ja, dit is eigenlijk begonnen bij mijn afstudeerproject. Toen ben ik heel hard gaan kijken wat ik allemaal interessant vond.
0: Mm-hmm.
1: En dat was wel een van de dingen die eruit sprong. Alleen het is super, super druk. En dat is natuurlijk heel heftig met hout ook, als je dat allemaal...
0: Ja, alle versieringen bedoel je?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar wel hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Al die,
0: Want ik ken wel Jugendstil huizen en gevels en zo. Maar van hout, dat is weer een heel andere materie, denk ik.
1: Ja, ja, maar daarom combineer ik het ook met minimalisme. Zodat het soort van niet te druk wordt. En dat het gewoon die mooie vormen eigenlijk die in die Jugendstil voorkomen, eruit.
0: Maar ze zijn wel strak.
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: ja.
0: Dat heb jij dan ook, dat het strak wordt.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: En met houtwerk, heb je daar, want je hebt met allerlei andere zaken al een prijs gewonnen, begrijp ik.
1: Ja, klopt.
0: Gaat het met dit ook gebeuren? Ja, je kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet je niet.
1: Ja, geen idee.
0: Nee.
1: Zou mooi zijn.
0: Ja. En doe je dat in een atelier of gewoon aan huis?
1: Ja, ik heb een klein werkplaatsje op de Rotterdamse weg. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat is dan in Delft?
1: Ja.
0: Ja, ja. En daar kan je alles kwijt wat je kwijt wil aan ideeën?
1: Ja, ja, het zou wat groter mogen op een gegeven moment. Maar goed, ja. Ja.
0: Nou ja,
1: en nu is het goed.
0: Wie weet, als je groter groeit, kan je ook groter worden.
1: Ja, dus precies.
0: Ook met de atelier natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Ja, houtbewerking. Heb je dan machines staan of doe je alles met de hand?
1: Ik heb een aantal machines staan, maar
0: toch
1: ik doe
0: wel
1: ook veel met de hand.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Want het is natuurlijk heel fijn werk meestal.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik begreep ook dat je een hemelbed gemaakt had, maar er komt geen spijker aan te pas.
1: Nee, klopt. Ja, ja. Ja.
0: Is dat een oude techniek die je dan gebruikt?
1: Ja, een oude Japanse techniek.
0: Japanse techniek,
1: ja, zelfs? Zeker, ja, ja.
0: En hoe gaat dat dan?
1: Ja, je hebt een pen- en gatverbinding eigenlijk.
0: Ja.
1: En die pen die steek je door. Dus aan de achterkant van die pen, daar zo sla je dan nog een wig in.
0: Mm-hmm.
1: Zodat die hem strak trekt.
0: Ja, ja. Maar het is allemaal hout.
1: Ja, het is allemaal hout.
0: Er zit eigenlijk op geen spijker aan te pas.
1: Nee, nee.
0: Nee, nee. Nou, dat is best, best heel creatief, denk ik. Zo om dat allemaal te maken. Ja, dat bestond al langer, die pen-gatverbinding natuurlijk. Maar
1: het is eigenlijk zonde dat we het niet meer gebruiken. Want je vindt het bijna nergens meer terug.
0: Nee.
1: Ja.
0: En je bent de voorvechter voor dit soort zaken.
1: Ja, het blijft veel langer bestaan als je het op zo'n manier...
0: Spijkers roesten.
1: Ja, en op een gegeven moment kan dat hout gaan werken. En dan trekt het zichzelf kapot. Op deze manier kan het
0: hout met hout verbinden. Dat is het mooiste.
1: Ja.
0: Want houtlijm, gebruik je dat dan ook?
1: Ik gebruik dat wel eens, maar voor dit bed heb ik dat niet gebruikt.
0: Nee. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te houden.
1: Ja,
0: mensen die meer willen weten en denken, nou, ik wil wel eens weten wat ze maakt. Die atelier is waarschijnlijk niet open.
1: Nee.
0: Of op afspraak misschien?
1: Ja, nou ja, als ze heel graag een keertje langs willen komen, dan kan dat natuurlijk.
0: Maar dan kunnen ze op de website de gegevens wel vinden, denk ik.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Noem de website nog een keer.
1: Josjaboting.nl.
0: Josja met J-O-S-J-A. Dat moet je even in de gaten houden. En dan komt het allemaal goed, denk ik. We spraken met Josja Boting, de creatief ontwerper en heel veel met hout. Ik dank je wel voor het gesprek. Wens je heel veel succes met wat er allemaal nog gaat gebeuren, want je blijft creatief bezig.
1: Ja, dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: today. Wat een geweldig nummer hoorde je nog even aan het einde van de show. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. Helemaal compleet, dus samen. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Want de show zit er weer op. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij brengt natuurlijk weer geweldige easy listening muziek.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen. Maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baan Tower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baan Tower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.